poederbanden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Dus, digitaal op de kabel, als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant de Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van 1 van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 randde in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10, overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst 1 dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. De opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet, 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
2: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CEO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn daar helaas niet uitgekomen.
1: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer, dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
3: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
1: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak heb je 5 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad. Tussen Emmeloord West en Zwifterband. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Maria Magdalena in plaats van Sandra. Wat een lekker begin van de vroege woensdagmorgen. Ja, vandaag alweer de 14e van de oktobermaand. Goedemorgen. Dit is weer de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Loe-FM. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer. Pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender, die staat er weer klaar. De playlist is lekker gevuld. We gaan beginnen.

Sail On, een plaat van de Commodores. En daarvoor Rayo Speedwagon met Keep On Loving You. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 14e van oktober maand. En vandaag de dag van het familiebedrijf. En ook de Wereldnormalisatiedag.

0: Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Heart of Glass, een plaat van Blondie met als zangeres Deborah Harry. En daarvoor Randy met Just When I Needed You Most. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, dan staan er vandaag twee op. En we beginnen bij Bas. Bas Muis is een Nederlands acteur en ook presentator. En Bas is vandaag 50 jaar geworden. En wie is de tweede die vandaag jarig is? Nou, dat is Paul. Paul Witteman is een Nederlandse journalist, maar ook televisiepresentator. En Paul is vandaag 80 jaar geworden. Iemand die vandaag ook jarig is, is een Engelse zanger en ook acteur. Dat is Cliff Richards. We gaan een plaat draaien van Cliff Richards. En Cliff is vandaag alweer 86 jaar geworden.

Some People, een plaat van Cliff Richards. En Cliff is vandaag jarig, is vandaag alweer 86 jaar geworden. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio. Met natuurlijk Willem van den Belt. Van 12 tot 2 uur het lunchprogramma Broodjebal. Met als presentator Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur Muziekleus in de middag. Met natuurlijk Albert Leusink, ook weer gezellig. En van 4 tot 6 uur Locomotief. Van 6 tot en met 7 uur Rondje Politiek. En van 7 uur tot en met 12 uur De Nedertaler met Gerrit van der Linden. Ook weer gezellig, de Nederlandstalige hits afgewisseld met een andere taler. En een polka mag natuurlijk ook niet ontbreken bij Gerrit van der Linden. Dus we gaan vanavond ook weer genieten van de hits van

en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond de 9 of 10 graden. Aan de kust is het de wind matig en noordwestelijk. En hier is het met 12 tot 15 graden iets zachter. En later in de ochtend stijgt de temperatuur naar 12 tot 16 graden. Nou, we kijken naar vanmiddag. Hebben we dus zon en stapelwolken. Het blijft droog en er staat een overwegend matige zuidwestenwind. In het zuidoosten is de wind zwak tot matig. En met 16 tot 18 graden is het minder zacht dan gisteren. Maar in de zon is het voor het gevoel eerder wat warmer. Tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van Richard.

kijken terug in de tijd en wel naar het jaar 1970 met Richard Barnes. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. Nou, morgen ook weer zo'n lekkere zonnige dag, vergelijkbaar met vandaag. Alleen de temperatuur is hoger, 18 graden. En de wind is meer, een windkracht 3 uit het zuid-zuidwesten. Vrijdag ook een zonnetje erbij, af en toe bewolking. En een windkracht 3 uit het noord-noordwesten. En dan hebben we kans op een klein buitje, 3 mm staat erbij. En zaterdag weer een droge dag, een zonnetje erbij, af en toe bewolking, 14 graden. Met een windkracht 3 uit het noorden. Kijken we naar de weercijfers. Vandaag een weercijfer 9, donderdag een weercijfer 9, vrijdag een weercijfer 8. En zaterdag ja, een weercijfer 10. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst een plaat van Mental as Anything.

0: is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken doe je er 10 minuten langer over. A6 Emmeloord Lelystad voor de Ketelbrug 5 minuten extra. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen,

The Night, ten plaat van Ricky Garden uit 1974. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd? Dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden. 2019, de politie valt een boerderij in het Drentse Reinerwold binnen en vindt een gezin dat 9 jaar lang in een afgesloten ruimte van de boerderij heeft geleefd. Het gezin bestaande uit 6 mensen tussen de 18 en 25 jaar en hun vader zou daar leven vanwege het einde der tijden. Dat gebeurde in 2019 op deze datum. En een ander bericht wat ik gevonden heb is een muziekberichtje uit 1980. In de KRO-studio in Hilversum geeft de Ierse band U2 zijn eerste optreden op het Europese vasteland. Dat gebeurde in 1980 op deze datum.

0: De hits uit de 50's.
1: De hits uit de 50's, 60's, 70's en 80's. En
2: de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Natuurlijk. Natuurlijk.

0: American Generation, een plaat van de Ritchie Family uit 1979. Straks na dit programma, dus na 9 uur, weer Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. En wat heeft Willem van den Belt zowel in zijn programma? Nou, je hoort weer de mooiste zeezenderhits voorbij komen uit de jaren 60, 70 en 80 tijdens Mannetje van de Radio. En verder hoor je alle hitschijven voorbij komen van diverse radiostations die in de jaren 70 op de Noordzee lagen. En tijdens het koffieuurtje, dat is tussen 10 en 11 uur, maak je weer kans op twee waardebonnen te waarde van 200 euro. Dus ja, zeker de moeite waard. 200 euro, dat is lang niet mis. Dat kun je dus onder andere winnen dus bij Mannetje van de Radio, straks op de radio. En wat heeft Willem zo wel als hitschijven? Nou, we pakken eerst even deze erbij.
1: Look out! Doedelschijven!
0: Toetelschijf. Wasted words, only wasted words. Wasted words. The Motions. Ook wel zo'n lekkere plaats. Echt zo'n troetelschijf vind ik dat. En wat heeft hij nog meer? Deze heeft hij ook.
2: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: Ook een hele mooie. Ook een hele mooie, ja. De Free Electric Band, Albert Hammond als de alarmschijf. Wat heeft hij nog meer? Deze heeft hij ook. Radio.

Rob de Nijs met dagzuster Ursula. Diploma's hangen aan de muur en zijn bedje dicht gespreid. Is de treiterschijf voor deze week, of deze dag moet ik eigenlijk zeggen, voor deze woensdag. Rob de Nijs met dagzuster Ursula. En wat heeft hij nog meer? Deze heeft hij ook.

Jeppy Tiger. Ook weer zo'n echt lekkere Miyamiko's lieveling. Dat hoor je dus onder andere straks na 11 uur op de radio bij Loco. Nou, 11 uur. Na 9 uur bedoel ik. Na 9 uur op de radio bij Loco FM. Mandje van de radio natuurlijk met Willem van den Welt. We hebben de instrumentale plaat nog niet gedraaid. We gaan er weer richting 8 uur. Dus we gaan nog wel even een gouden instrumentale plaat draaien. Doen we dit keer met Ellipse. Het is een plaat uit 1957. Alweer een oude plaat. Jackie T. Jack. Zo moet ik volgens mij uitspreken. Ja, dan gaan we naar het nieuws toe. En straks om 8 uur ben ik weer bij je terug met het tweede gedeelte van de Ochtendspits.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
2: Dat je even je beens kan strekken doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk. Maar met de huidige diensten, de huidige ontwikkeling, zie ik dat wordt het allemaal teniet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
1: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esmee Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
3: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst, uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen, hoe dynamisch we kunnen zijn en hoe kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer iets meer goals maken.
1: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag. Vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
7: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

En Call It Love in plaats van Poco. Wat een lekker begin van de tweede uren van de ochtendspits op Loco en Loe FM op de vroege woensdagmorgen. Vandaag alweer de 14e van oktober, de maand alweer woensdag. In het midden van de week alweer. Wat gaat er snel, hè? Ja, ongelooflijk, wat gaat er snel. Alweer woensdag. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie. En ook de dag records. En qua muziek, nou, leuke platen. Ik zie hier platen uit het jaar 1975, 79, 76, 71, 78 en 1980. En het laatste blokje. Een plaat van Kees Alleen en Kees de Wit en Kees en Marjan. En ook Dana Winner dus. Ook weer een lekker laatste blokje. Leuk, we gaan beginnen.

0: Roger, en nu zit ik altijd mee van hoe moet ik die achternaam uitspreken, hè? Is dat nou Roger Whittaker of Roger Whittaker? We gaan de vraag aan Google. Hoe spreek ik dat uit?
1: Roger Whittaker.
0: Roger Whittaker. Ah, dan weet ik dat voor de volgende keer. Het was een plaat uit 1975 en begonnen met Clouseau. En Passie, ook zo'n leuke plaat. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de dag van het familiebedrijf. En ook de Wereldnormalisatiedag.

Some Girls, het was een plaat van Racy. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM, op Lou Media? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum. Natuurlijk met Bart van Dijk. Van 12 tot 2 uur middagmatinee met Jeanette Brawl. En van 2 tot en met 4 uur Ellen versus Rob. Van 4 tot 6 uur Nederlandstalige hits non-stop. En van 6 tot 7 uur met elkaar op pad met Evie en Egbert en Bertus. En van 7 tot 10 uur tijdloos herhaling met Willem Vlieger. En van 10 tot en met 12 uur muziekcarousel, de non-stop hits op de radio bij Lou FM. We gaan eerst even de honden uitlaten.

0: Supravia. Kom, kom in, kom in.
1: Oei. Samen een straatje om een plaat van Rudy Karel. Even de hond uitgelaten. Het is nu tijd voor het
2: weerbericht.
1: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, even het weer erbij gepakt. Vanochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. En lokaal is het wat nevelig. En de temperatuur ligt rond de 9 of 10 graden. Aan de kust is de wind matig en noordwestelijk. En hier is het met 12 tot en met 15 graden zachter. En later in de ochtend stijgt de temperatuur naar 12 tot en met 16 graden. Nou, vanmiddag hebben we zon- en stapelwolken. Het blijft droog en er staat overwegend matige zuidwestenwind. In het zuidoosten is de wind zwak tot matig. Met 16 tot 18 graden is het minder zacht dan gisteren. Maar in de zon is het voor het gevoel eerder wat warmer. Nou, we gaan straks het weer erbij pakken voor de aankomende dagen. Maar hier is een plaat van de Sandy Coast.

En ook een leuke donderdag. En vrijdag ook een zonnetje erbij. Af en toe bewolking. En een windkracht 3 uit het noord-noordwesten. En dan kans om een druppje regen. 3 mm staat erbij. En zaterdag weer een droge dag. Een zonnetje erbij. Af en toe bewolking. Maar meer zon als bewolking. En 14 graden met de windkracht 3 uit het noorden. Dus ook weer zo'n leuke zaterdag eigenlijk. Nou, qua temperatuur hebben we net genoemd. Qua weercijfers, ja, die wou ik pakken. Nou, vandaag een weercijfer 9, donderdag een weercijfer 9, vrijdag een weercijfer 8 en zaterdag een weercijfer 10. Ja, hoge weercijfers. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken, maar eerst Sheila en de Black Devotions.

0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. En je bent 10 minuten langer onderweg op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoppen de Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

Birds, een plaat van Ever David. En straks na 12 uur weer het lunchprogramma bij Loco FM. En wat heeft Albert Vierhuis zo wel in zijn programma? Na woensdag, dus vandaag, zagen we de werkweek om 12 uur weer doormidden tijdens het lunchprogramma Broodje Bal bij Regio Radio Loco FM. En je hoort weer de mooiste top 40 hits voorbij komen uit de jaren 70 en 80. En we gaan met de single top 3 terug naar de top 40 lijsten van oktober 1974 en september 1980. En om 12:30 na het weeroverzicht in het lunchpakket Queen. Met another One Bite the Dust. Ja, en ook verder een aflevering van de plaat in zijn verhaal met Bart van Leeuwen. En twee keer een Veronica alarmschijf. En om 13:50 de verfkwast top 3. En wat heeft hij nog meer? Nou, de Hollandse Douwtrapper natuurlijk. De Hollandse Douwtrapper is van Peter Schaap met Vliegen als een Vogel. Dus dat onder andere dus bij Broodjebal, het lunchprogramma bij Loco FM. En straks na 12 uur kun je dat weer horen dus op Loco FM. Ja, we gaan nog even de dagrecords erbij pakken. Wat waren de maximum en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1992, was min 1,8 graad. En de hoogste temperatuur is gemeten in het jaar 2018, was 24,2 graden. De langste neerslagduur was in 1993, was 13,8 uur. En de hoogste Edmondsom van de neerslag was in het jaar 1932, was 24,7 mm. Tot zover de dagrecords. Nu het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Kees alleen, Kees de Wit komt voorbij, Kees en Marjan en ook Dana Winder.

Drie van die enorme hits achter elkaar. Ja, Kees en Marjan met Hoe lang zou het duren? Ik vind dat zo'n leuke plaat. En ook Kees alleen met Meisje in je spijkerbroek, ook zo'n leuke plaat. En wat dacht je van Dana Winner met Ik zing vandaag een lied? Ja, om weg te dromen. En met de hoofdtelefoon misschien wel iets te hard op mijn oortjes, maar ja, ik vind het zo'n leuke plaat, hè. Dana Winner met Ik zing vandaag een lied. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze woensdagmorgen. Morgen, donderdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur straks bij de loco Willem van den Belt met Mannetje van de Radio. Nou, Willem van den Belt was weer lekker vroeg in de studio. Heeft de boel weer klaarstaan, zo te zien. Ja, de playlist is weer lekker gevuld. De dingen staan weer klaar. En heeft de laatste nieuwtjes weer opgezocht. Dus we gaan ervan genieten. En het spelletje, heeft hij al dat alweer voor elkaar? Ja, dat denk ik haast wel. Dus, nou, in ieder geval, we gaan straks weer genieten dus van Willem van den Belt met het Mannetje van de Radio. Ook Broodje Bal natuurlijk, hè? Het lunchprogramma bij Loco FM. En ook de muziekleus in de middag met Albert Leusing. Vanavond natuurlijk ook de Nedertaler met Gerrit van der Linde. Straks bij de Lou, het muziekmuseum. Natuurlijk met Bart van Dijk. Ik heb hem gisteren ook aangekondigd, maar hij was er helemaal niet. Maar vandaag wel. Bart van Dijk dus met het muziekmuseum. En ook Ellen versus Rob. En ook middagmatinee natuurlijk, hè? Het lunchprogramma bij Lou FM met Jeanette. Wat gaan wij nog doen? Nou, we gaan nog een leuke plaat draaien van Kees de Wit. Met Laura, Laura. Mooie Laura. Heet er morgen.

0: Beter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
2: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat er staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo meer zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
1: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. En gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
3: Opeens is er na anderhalf jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
1: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 Apeldoorn Amersfoort. Bij Barneveld staat 3 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. A325 Nijmegen Arnhem tussen Elden en Westervoort is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
7: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
8: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Lou FM. Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: In de ether, op de kabel, DAB Plus en online. Dit is Lou FM met Bart van Dijk.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: Greyhound. En Black and White zijn daarvoor de botterschijf voor deze week. En ja, dat is een bijzonder verhaal, want ik ga er maar voorlopig vanuit dat verantwoordelijk voor die botterschijf zijn met z'n tweetjes Suzanne en Fr. Hier op het computerscherm op die regel bij de botterschijf zie ik alleen maar staan Suzanne en Fr. En ja, er is nog iets anders aan de hand, want het is vandaag al woensdag en er hangt nog steeds het briefje Botterschijf week 41, Treintje, Oosterhuis en Meisje. Nou, ik zal het even in kort proberen uit te leggen. Ja, ik ben even een paar dagjes hier niet geweest. Vorige week donderdag voor het laatst. Nou ja, dat heeft gewoon te maken met schema. Alleen gisteren was ik verhinderd door andere omstandigheden. En ik had dus wel gevraagd aan collega Aad Withaar. Aad, kun jij waarnemen? En Aad zegt, oh, natuurlijk kan ik dat. Alleen, en dat ligt een beetje aan mij, nou weet ik niet of dat gisteren ook gebeurd is of niet. Want, nou, dat heeft weer met het volgende te maken. Als ik Egbert zo hoor praten, de baas hier bij Lou Media. Ja, ik kan Lou Radio overal ontvangen, het hele land door. Of ik nou met de bus ben, of met de vrachtwagen, of met de fiets, of lopend 24/7. Kan ik de Lou ontvangen? Alleen, ja, ik heb een ander probleem. Egbert die zal waarschijnlijk andere ontvangstmogelijkheden hebben dan ik. Want als ik via de DAB autoradio luister, dan begint hij in Doornspijk al een beetje weg te vallen. En in het nederige Nunspeet waar ik woon is die helemaal weg. Dus, maar dat ligt aan mij. Tenminste, dat is mij wel eens vaker verteld dan hij geen goede radio. Nou, bij deze dus. Maar ik heb dus eventjes een poosje geen Lou gehoord. En ja, zondags natuurlijk wel, want dan ben ik ergens anders en daar staat de Lou gewoon op de radio die we dan aanzetten. Dus wat dat betreft, geen zorgen zondagmedewerkers. Nee, dat kan ik gewoon ontvangen. Maar, en wat heeft dat met Aad Withaar te maken? En heeft hij nou gisteren wel gezeten of niet? Aad, die verzorgt ook altijd, min of meer de administratie voor de botterschijf. Dan hangt hij een keurig briefje op. Dat doet hij dan op maandag, als hij, 's ochtends hier op Lou FM te beluisteren is, tussen 9 en 12. En dat heeft hij dus maandag niet gedaan, want het is nog steeds de administratie van de botterschijf van vorige week. Ja, heeft hij dat gisteren dan ook niet gedaan? Ja, nee, ook niet. Dus ik weet het echt niet, Aad, sorry, als je hier wel gezeten hebt. In ieder geval vriendelijk woord van dank voor het waarnemen. En als het niet zo is, dan was er wat anders op de radio. Dus bij deze, sorry. Niet dat ik mijn handen in onschuld was. Helemaal niet, maar ik heb gewoon een tijdje niet de ontvangst gehad van Lou FM. Dus bij deze. Nou, nogmaals, Aad, als je gisteren hier gezeten hebt met de dinsdagaflevering van het Muziekmuseum, vriendelijk woord van dank daarvoor. En anders, dan was er wat anders op de radio. In ieder geval, wie wel op de radio was, dat was vanochtend van 7 tot 9. Onze muzikale ochtendspitsvriend Dries Smit. Hij was er weer met de muziekjes. En Dries ook met lekkere evergreens. Hij gaat wat dat betreft al richting het Muziekmuseum. Want ook hier in dit programma redelijk veel evergreens. Lekkere gauw oude muziek. En dat is ook bij Dries in de ochtendshow het geval. En natuurlijk de Nederlandstalige liedjes daartussendoor. En dan als toppunt het Nederlandstalige blokje. Oftewel het Hollandse kwartiertje. Hij heeft er nog weer wat extra ingezet. Die kan ik dan straks draaien met het uurtje poldergoud. Nou, in ieder geval Dries, bedankt voor de ochtendshow. En hij is er weer morgen vroeg, donderdagochtend tussen 7 en 9. Wat gaan wij doen? Nou, ik pak zo dadelijk de krant erbij. De voorpagina van de Stentor. Het uitgebreide weerbericht komt langs. Uurtje poldergoud. En dan tussen 11 en 12 natuurlijk alweer het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. En dat is dan eigenlijk het voorprogramma van de middagmatinee. En de middagmatinee is vanmiddag van 12 tot 2 op de radio. Jeanette achter de microfoon en technisch geassisteerd door Nick. Nou, zullen we nu dan maar zeggen, genoeg gepraat voor dit moment. Blijf luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

0: De dames van Cloud & Substitute en daarvoor muziek van Men at Work met Down Under brengt ons bij de krant van vandaag, de voorpagina van de Stentor. Vandaag woensdag 14 oktober. Extra opvangplek nodig in de provincie, want de nood van asielzoekers is zo hoog dat minister Bart van der Brink ingrijpt. Gelderland moet het komende half jaar 800 extra opvangplekken regelen voor asielzoekers. Flevoland en Overijssel moeten op zoek naar opvang voor 500 extra mensen. Dan een heel interessant verhaal over overstappen. En dan overstappen van internetprovider. Want al vele jaren bij dezelfde internetprovider met een heel groot vraagteken. Overstappen kan tot honderden euro's per jaar schelen. Want ja, als je maar blijft zitten en afwachten en weet ik wat. Afwachten gewoon denkt, het zal allemaal wel goed zijn. De trouwe klant die betaalt op dit moment meer dan de nieuwe en in sommige gevallen heel veel meer. Dan het cybersecurity incident bij Albert Heijn is nog niet voorbij. De verwachting is dat het nog een paar dagen tot een week duurt totdat alles is hersteld. Nou, één dingetje, één zekerheidje voor Albert Heijn. Ze waren marktleider op supermarktgebied en ze zijn op dit moment nog steeds marktleider. Dus voor diegenen die denken, wat is er eigenlijk aan de hand? Nou, ze zijn dus nu marktleider met de lege schappen. En dat is iets wat ze zelf, dus waar ze denk ik niet trots op zijn, dat ze marktleider in lege schappen zijn. Nou, er zijn ook Albert Heijn winkeliers, Albert Heijn bazen van een AH-winkel. Die denken lege schappen, in mijn winkel gebeurt dat niet. En een voorbeeldje, hij rijdt zelf naar de veiling, dus volop groente in zijn AH. Wel een geruststellende mededeling voor de mensen van de bonuskaart. En ook degene die bij het concern werken, want gegevens van personeel en klanten lijken veilig. Het Nederlandse kabinet, niet zoveel aan de hand. Het kabinet wil geen paniek, maar raakt wel het dagelijks leven. Ja, in Den Haag, het valt allemaal wel mee. Dan Winnie de Pooh. Al 100 jaar verovert Winnie de Pooh van jong en oud de harten. Liefde voel je. Al dus Winnie de Pooh. Nou, dan een triest verhaal over de val van een clubman. Dan heb ik het over voetbal. Want PEC Zwolle breekt per direct met trainer Henry van der Vecht. Er was niet het gevoel dat het nog omgedraaid kon worden. Al dus technisch directeur Gary Hamstra. Nee, het ging niet met de trainer dat deze Gary Hamstra of Jerry Hamstra of Gerry Hamstra. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Maar dat hij zelf voor het grootste gedeelte voor de aankopen heeft gezorgd. Ja, dat neemt hij dan gemakshalve maar eventjes niet mee. En zoals zo vaak, de trainer delft het onderspit. In dit geval dus Henry van der Vecht. Dan nog één dingetje voor diegenen die het gisteravond niet meegekregen hebben. Net zoals ik zelf en die het vanochtend via de radio moesten horen of uit de krant. PSV in de Champions League gisteravond met 1-0 verloren van Red Bull Leipzig. Nou, hopen maar voor de fans van de club uit Rotterdam-Zuid. Feyenoord heb ik het dan over. Die mogen vanavond om 7:15 voetballen tegen het Italiaanse Como. En dat allemaal in de Rotterdamse Kuip.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

0: Andres. En als ik Andres zie staan, en dan denk je altijd Sandra en Andres. Hè? Maar nee, dit keer deed Andres het met Rosie en het heette My Love. Door de klok van 9:30, tijd voor het uitgebreide weerbericht. En ik ben heel nieuwsgierig of in mijn weerbericht ook de weercijfer 10 voorkomt. Wat Dries vanochtend meldde. Voor aanstaande zaterdag, weercijfer 10. Nou, laten we maar gewoon bij het begin beginnen en dan zie ik wel of er een overeenkomst is in mijn bericht met het weercijfer 10 van Dries voor zaterdag. Eerst maar eens even vandaag. Vandaag is het heerlijk nazomerweer met veel zon en wat sluierbewolking. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag zo'n 17 of 18 graden. Morgen, donderdag, opnieuw fraai nazomerweer met veel zon en nog iets hogere temperaturen van 18 tot 20 graden. Vrijdag begint de dag met geregeld zon, maar in het westen neemt de bewolking toe en gaat het in de loop van de middag regenen. Het is vrijdag nog wel zacht met zo'n 17 tot 20 graden. Dan het weercijfer 10 van Dries. Zit het eraan te komen of niet? Het komend weekend kunnen er enkele buien vallen en wordt het met een koele noordenwind hooguit zo'n 14 of 15 graden. Ja, dat zal dan misschien normaal zijn voor de tijd van het jaar en dat Dries daarom dat weercijfer 10 eraan gekoppeld heeft. Maar ja, tussen de regels door, nee, zie ik die 10 niet tevoorschijn komen. Ik zal het nog een keer nalezen of ik iets gemist heb. In het weekend kunnen er enkele buien vallen en wordt het met een koele noordenwind hooguit zo'n 14 of 15 graden.
1: Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

luisteren. Hè? Ja, even wat sportnieuws. Ik had het zojuist al over PSV. Gisteravond dus verloren van Red Bull Leipzig. De energiedrankjes voetbalclub. Misschien hebben ze daarom wel gewonnen, weet ik niet. Maar iets dichterbij, de voetbalvereniging Nunspeet. Ja, die raakt de trainer kwijt, maar ze hebben inmiddels ook alweer een nieuwe trainer. En de oude trainer, die dus de schoenen aan de wilgen heeft gehangen in Nunspeet. Gert-Jan Kasten, oftewel GJK, nog niet zo lang geleden gesprekspartner van mijn LOFM-collega Jerry Alon. En ook Egbert, die was nogal positief over die GJK met zijn verhalen. Want dat was de deskundige, die wist het allemaal te vertellen. En zo af en toe, dat dacht ik wel eens, nou, in de ogen van Jerry en Egbert is dat een beetje de zaligmaker met zijn verhalen. Nou, in Nunspeet wordt hij momenteel de Judas genoemd, om maar in de context te blijven. Want à la minuut heeft hij zijn vertrek aangekondigd. En als je dan denkt, moest horen, zo begaan met Nunspeet. Want hij zou Nunspeet een vaste club maken. En hij zou ze een goede tweede klasser maken. En met de toekomst ook. Het ging allemaal goed. En wat hij ook zei, het was zijn laatste club. Kijk eens aan. Nou, misschien dat het nu zijn één na laatste club is. Als ik dan over Nunspeet heb. Want per 1 november verlaat hij Sportpark de Wildzang en de voetbalvereniging Nunspeet. En hij wordt trainer. Ja, zie, hij heeft al een ander baantje. Hij wordt met onmiddellijke ingang trainer bij de SV Urk. Dus ja, het kan best zijn dat hij de zojuist genoemde collega's Jerry en Egbert daar ook al van op de hoogte heeft gesteld. Alleen dat ze nog niet de gelegenheid hadden om dat op de radio te melden. Nou, daarom doe ik het dan maar. Maar dat verhaaltje van de zaligmaker en de Judas. Oké, prima. Iedereen die moet dat maar voor zichzelf uitleggen. Op wat voor manier dan ook. In ieder geval, trainer bij Nunspeet vertrokken. Nieuwe trainer is trouwens ook alweer aangesteld. Gelukkig was er nog iemand vrij. En dat is trainer Wim Kroes. Dus bij deze. Nou, zal binnenkort ook wel bij de collega's van Noord-Veluwe Sport, het zaterdagmiddag sportprogramma, hier bij de Loe worden verteld. Maar dan weet je het nu alvast. Hey, je luistert naar het altijd prettige muziekmuseum. Fijn dat je er vandaag ook weer bij bent. You're my best friend. Hier is Queen. MUZIEK

0: Queen en You're My Best Friend. Dat dachten ze ook bij de voetbalvereniging Nunspeet in hun trainer Gert-Jan Kasten, of GJK, zoals die ook wel wordt genoemd. Nou, het bleek dus niet de beste vriend te zijn, want met onmiddellijke ingang zijn contract verscheurd. Of dat zomaar kan, moet hij zich niet aan zijn contract houden. Ja, nou, dan krijg je natuurlijk ook een onwerkbare situatie. Dus nou ja, in ieder geval, er is inmiddels ook al een ander aangesteld, zoals ik net al zei. En dat is de ook in de regio niet geheel onbekende Wim Kroes. Dan een nieuw woord. Tenminste, voor mij een nieuw woord. Ik weet niet of dat voor de luisteraars van het Muziekmuseum en van Lou FM ook zo is, maar wc-terreur, wat is dat? Nou, hou je vast, er komen een paar woorden langs waarvan je misschien denkt, nou, nu zit ik net aan een lekker koekje bij een kopje koffie, of misschien nog wel iets meer dan een lekker koekje. Want ja, het kan zomaar ineens zijn dat je denkt, nou, moet dat nu zo? Ja, nou, dat moet zo. Luister naar het volgende bericht. Staat dus boven, school is klaar met wc-terreur. Maandverband aan de muren. Stront, dat wordt uitgesmeerd. Het Etty Hillesum Lyceum in Deventer is 6 weken na de opening van de nieuwe school, de Marke, helemaal klaar met wat het zelf wc-terreur noemt. Dat blijkt uit een e-mail aan ouders en verzorgers van leerlingen. Wie de vernielingen aanricht, is onduidelijk. Hingen geen camera's op de wc's. De schade loopt in de duizenden euro's, zo staat in de mail. Dan het vuurwerkverbod. Jazeker, 3/4 van de Nederlandse gemeenten geeft geen toestemming om met oudjaar vuurwerk af te steken. Die mogelijkheid bestaat wel ondanks het vuurwerkverbod. 261 gemeenten zeggen nee. 71 zeggen ja, mits aan voorwaarden wordt voldaan. En 10 gemeenten hebben nog niets besloten. Tot de laatste categorie behoren ook een aantal gemeenten hier in de regio. Onder andere, ja, kan het ook niet helpen, de gemeente Nunspeet. Nou, die hebben ja gezegd tegen een vuurwerk, een oudjaarsvuurwerk in Vierhouten. En er is nog een andere aanvraag, is er in behandeling. Vandaar dus zowel ja als nee in Nunspeet. Nou, kijk eens aan. Dus misschien wel 2 van die professionele vuurwerkshows met oud en nieuw in de gemeente die ik net noemde. Dus, nou ja, in Vierhouten, daar hebben ze al vergunning. En de oudjaarsvereniging Vlaanderen, die wacht nog op een vergunning van de gemeente.
1: De gezelligste aan het Veenmeermeer. 24 uur per dag. Radio met glimlach. FM. Jouw nummer 1.
2: Bart van Dijk.

Matthew Wilder en Break My Stride. Ja, ik begon vanochtend het Muziekmuseum met een verhaaltje over dat ik op afstand het signaal van de Lou niet kan ontvangen. En dat komt een beetje door gebrek aan apparatuur. Laten we het zomaar eens noemen van mij. Ik ben wat dat betreft niet helemaal een digibeet, maar ik ben er ook niet zo handig mee. En zo af en toe dan denk ik ook, zonder mij zal het wel doorgaan, maar... Ik kan op afstand niet naar de Lou luisteren, maar iemand die dat wel kan, dat is in Duitsland aan de Moezel en dat is mijn Duitse vriend Roet. Ja, want Rudy die meldde vanochtend al dat hij online is en dat hij luistert naar de Lou en dat is een goede zaak. Nou, speciaal voor Rudy en Birdie is hier Heino. Hey!

0: Olé, vooral die whisky, Ruud. Ja, hoewel Ruud is een gediplomeerd witte wijndrinker. Nou, speciaal voor hun daar aan de Moezel was dit Caramba Caracho, een whisky van Heino. Ja, wat we kunnen als de Russen binnenvallen. De hoogste militaire baas van de NAVO had afgelopen maandag een duidelijke boodschap aan Rusland. Waag het niet om een NAVO-land binnen te vallen, want jullie gaan niet ver komen. Dan heb ik het over voormalig legerbaas Peter van Oem. Nou ja, hij zei dat niet, maar hij legt in de krant van vandaag uit wat dat voor ons leger betekent. Nou, één dingetje. Onze militairen zullen nooit als eerste schieten. Niet omdat ze geen munitie hebben en zoals een paar jaar geleden bij oefeningen dan zelf pang pang moesten roepen. Nee, nee, dat heeft te maken met iets anders. In de eerste fase wordt, nou ja, als het gaat over Rusland, Rusland tegengehouden. En in die eerste fase van tegenhouden moeten alle NAVO-landen, dus ook Nederland, voorkomen dat de Russen terrein innemen en bezetten. Dan gaan ze er nog steeds vanuit dat de Russen met tanks en andere militaire voertuigen binnenkomen rijden. Nou, dan moeten ze worden tegengehouden. Als die eerste verdediging niet leidt tot het afstoppen van de tegenstander, dan schakelen NAVO-troepen over op fase 2. En dat is het verzwakken van vijandige troepen. Deze fase speelt zich vooral af achter de eerste linies waar een tegenstander troepen aanvoert om nieuwe aanvallen uit te kunnen voeren. En dan fase 3. Uitschakelen. In deze fase storten militairen zich op alles wat het leger van de vijand in stand houdt. De focus komt dan te liggen op het vernietigen van munitiedepots, commandoposten, opslagplaatsen voor brandstof, bruggen op belangrijke aanvoerroutes. Het gaat nog even door. Communicatienetwerken, logistieke knooppunten, maar ook wapenfabrieken en andere strategische doelen. Vooral raketten en drones zijn hiervoor zeer effectief. Nou, dat dus het plan van de NAVO als de Russen komen. Nou, in Rusland zelf, daar staat Poetin open voor een zuivering van het leger. Want de Russische Veiligheidsdienst, de FSB, laat zeker 20 generaals van het Russische leger in de cel gooien. Want tussen de Russische Veiligheidsdienst FSB en het ministerie van Defensie woedt namelijk een stammenstrijd. Het gaat om macht, invloed en geld. En de FSB die lijkt op dit moment de overhand te hebben. En moet ook Poetin vrezen voor zijn positie. Nou, kijk eens aan. Die zal ongetwijfeld ook weer met een oplossing komen, zodat hij zelf kan blijven zitten. Nou, we hebben het verhaal van beide kanten gehoord. En of er in Rusland net zo over wordt gedacht als hier de baas van de NAVO. Ik weet het ook niet. Ik heb zelf misschien geen handige vergelijking, nooit in het leger gezeten. Dus wat dat betreft, allemaal dat soort operationele dingen, dat gaat langs mij heen. Maar in de krant, daar lees je ook het nodige daarvan. En dat was dus het verhaaltje wat afgelopen maandag door de hoogste baas van de NAVO werd verteld.
1: Muziekmuseum. Mis het niet. Jouw muzikale ochtend. Elke keer weer een ontdekking op Lou FM.

The Three Degrees en Dirty Old Man. Bijna het eind van het eerste uur van deze woensdageditie van het Muziekmuseum. Zo dadelijk het journaal van 10 uur, daarna de bottenschijf en dan het uurtje poldergoud, uurtje verstaanbare liedjes. En ik moet nog even kijken of de column van Arnold Bergmans is binnengekomen. Ik zal heel eerlijk vertellen, ik heb de website van Lou Media nog niet opgestart, nog niet geopend. Dus nee, ik was bezig met wat andere dingen. Dus vandaar. Nou, in ieder geval als die is binnengekomen zo dadelijk om ongeveer 22:30. Natuurlijk de column van Arnold Bergmans. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer nog langzaam. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten. Met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
7: Hey, 105.5. Dit is Blue FM.
8: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

0: Toontje Lager. Ja, werd zelfs vroeger nog in de disco gedraaid. Want daar dansten mensen op. Stiekem met je gedanst. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. Suzanne en Freek. Het is inmiddels 9:50. Van harte welkom bij het middelste uur van het Muziekmuseum op deze woensdag de 14e oktober. Uurtje poldergoud, uurtje verstaanbare liedjes en de eerste, nou ja, Nederlandstalige deunen. Ja, die zijn nog uitgezocht door Dries. Hij doet het Hollands kwartiertje altijd wat extra liedjes erbij. Als er dan ineens een hele hoop tijd meer over is, dan hoeft hij die tenminste niet meer op te zoeken. Maar, en die kan ik dan mooi draaien. Dus wat dat betreft, dank aan Dries daarvoor. Nou, ik zei het al, ik moet zo dadelijk eerst nog even de website van Lou Media opstarten. Is de column van Arnolter of is die er niet? Nou, dan zei het zo, maar ik denk wel dat hij er is. Dus wat dat betreft, gewoon blijven luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

0: Zo, Benny Nijman, oud nummer van Joost Nuizel. Ja, maar dat is heel lang geleden hoor. Benny Nijman heeft het ook ooit opgenomen. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. En daarvoor Corrie Konings met die tango met jou. Nou, ik heb inmiddels de website van loumedia.nl opgestart. Ja, ik kan me voorstellen dat Jeanette bij zichzelf denkt, nou, dat kun je ook wel wat eerder doen, want ja, ik zit niet voor niks die berichten te tikken. Nou, nee, ik heb hem inmiddels voor me. En de column van Arnold is ook gearriveerd. Dus hele geruststelling voor Arnold, want die zit er al helemaal klaar voor, zijn eigen column op de radio. Ja, want voor hem is dat bijzonder. En nee, hij is gearriveerd. Arnold is niet onderweg ergens blijven steken in het kabeltje. Hij is gewoon gearriveerd en Jeanette heeft hem op de website gezet. Dus wat dat betreft, straks om ongeveer 22:30 de column van Arnold Bergmans. Maar eerst wat anders, want tijdens de herfstvakantie kunnen kinderen hier in Elburg, in het Museum Elburg, deelnemen aan een speciale eekhoornspeurtocht. Tijdens de tocht door het museum ontdekken ze allerlei leuke weetjes over eekhoorns. Bovendien maken deelnemers kans op een bijzondere prijs, de grote eekhoornknuffel en nu komt het, Eefje Eekhoorn. Nou, om Eefje te winnen moeten kinderen raden hoeveel eikeltjes er in een voorraadpot zitten. Degene die het juiste aantal raadt, mag de knuffel mee naar huis nemen. Het gaat dus over Eefje Eekhoorn. De speurtocht is in de herfstvakantie tot en met zaterdag 24 oktober te doen, tijdens de openingstijden van het museum tussen 11 uur 's morgens en 5 uur 's middags. Alleen er is één dingetje. Kinderen moeten wel worden begeleid door een volwassene. En ja, ik ben niet bij voorkeur wantrouwend, maar ik heb een ideetje waarom kinderen moeten worden begeleid door een volwassene. Want dat kan zomaar uit het volgende verhaaltje blijken. Deelname aan die eekhoornspeurtocht kost €2,50 per kind van 4 tot en met 12 jaar. En kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang tot Museum Elburg. Nou, als ik het zo lees, dan moeten kinderen om aan die eekhoornspeurtocht mee te doen wel €2,50 betalen, maar in het museum mogen ze gratis naar binnen. Maar nu komt het, volwassenen betalen €10 entree of kunnen gebruik maken van hun museumkaart. Ja, kinderen moeten dus wel worden begeleid door een volwassene. Dus, en die volwassene moet dan een tientje betalen. Het kan ook zijn dat ik het verkeerd lees hoor. Dus wat dat betreft hou ik me aanbevolen voor enigszins een verduidelijking. Maar zoals ik het nu zie, deelnemen kost per kind €2,50. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. En volwassenen betalen €10 entree. Of kunnen gebruik maken dus van hun museumkaart. Nou, zo zie je maar weer in de herfstvakantie hier in het Museum Elburg een eekhoornspeurtocht. En dan de grote prijs, Eefje Eekhoorn.
1: Muziek Museum, waar herinneringen klinken. Als

0: Daarna Winner, Licht en Liefde. En daarvoor Jannes, als straks de avond voor ons valt. Ja, ik krijg allerlei appjes toegestuurd hoe ik het radiosignaal van Lou FM ook op afstand een beetje beter kan volgen. Ik zal eerlijk zeggen, op een gegeven moment, sommige dingen gaan mij technisch ook enigszins boven de pet. Ik weet natuurlijk wel dat je worldwide dat allemaal kunt ontvangen. Ja, ik ben eigenlijk zelf blijven steken in vroeger. Het ontvangst van de middengolf. Nou ja, dan maar even een wat langere draad eraan. Hè. Ja, 2,5 mm kwadraat. Dat werkte uitstekend. Of bij de FM. Ja, een meer elementsantenne. Ik ben zelf wat dat betreft nooit verder gekomen dan 8 elements. Maar er waren er nog veel meer. Maar tuurlijk, technisch gezien op afstand kan dat ook allemaal. En ik weet het. En nogmaals, de bedoelingen zijn goed. Mensen die mij daarover adviseren hoe dat kan. Alleen, ik ben daar, op dit moment heb ik daar de dingetjes niet voor om dat te ontvangen. Thuis gaat wel. En met de autoradio ben ik gewoon beperkt. Dus wat dat betreft, genoeg daarover. De column van Arnold Bergmans. Het is inmiddels 10:30, vaste prik op de woensdag. En de column van Arnold is ook na te lezen. Je kunt meelezen op de website van loopmedia.nl. En Arnold heeft deze keer erboven staan: de herfst heeft ook een zonnige kant. Het is weer zover. De dagen worden korter. De bomen die trekken hun mooiste jas aan en de regen die valt met het enthousiasme van een schoonmoeder die onverwacht een weekje komt logeren. De zomer is vertrokken zonder een fatsoenlijk afscheidsfeestje. En daar zitten we dan met koude voeten, een natte jas en een agenda vol goede voornemens om vooral gezellig te blijven. Gelukkig heeft de herfst ook zo zijn voordelen. Je hoeft niet meer met een rood hoofd op een overvol terras te zitten, alsof je het heerlijk vindt bij 30 graden. Nee, nu mag je weer naar binnen. Deuren dicht, kaarsjes aan, een pan soep op het vuur en een trui aan waarin je figuur volledig zoek raakt. Heerlijk toch? Laatst stond er een man met een paraplu die binnenstebuiten was geklapt door de wind. Hij keek naar zijn paraplu, keek naar de lucht en zei: nou, die heeft ook een slechte dag. Een passant schoot in de lach. En hij ook. Twee wildvreemden, midden in de regen, ineens verbonden door een nutteloos stuk textiel. Soms heb je niet meer nodig dan dat. We maken ons vaak druk om wat er allemaal niet deugt. Het weer, de prijzen, de politiek en die ene buurman die zijn kliko stevast op jouw parkeerplek zet. Maar ondertussen vergeten we hoe fijn het is als iemand vraagt hoe het met je gaat en echt even blijft luisteren naar het antwoord. Misschien moeten we deze herfst eens wat minder naar buiten kijken en wat meer naar elkaar. Een kop koffie bij iemand die alleen woont, een onverwacht compliment of een grapje bij de bakker. Het kost bijna niets en levert soms meer op dan een week vakantie in de zon. Want onthoud, dubbele punt. Je kunt de dagen niet langer maken, maar je kunt ze wel warmer maken. En wie weet wordt de herfst vanzelf een stukje zonniger, zodra jij besluit zelf een beetje zonneschijn te zijn. Aldus Arnold Bergmans.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Cheerio! Ja, nee, niet van Justin de Wild, maar dit was Dennis Jones. Cheerio! En daarvoor de overwegwachter van Mark Winter. Het is inmiddels 9:30. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. Ja, op de website van loumedia.nl ook een artikel over uitvaartverzorging Pieta 20 jaar. Ja, waar is de tijd gebleven? En zou zomaar ook de column van Arnold Bergmans kunnen zijn? Nee, die hadden we zojuist al. Dus dit is echt een stuk van uitvaartverzorging Pieta. Waar is de tijd gebleven? Het is dit jaar alweer 20 jaar geleden dat ik startte met uitvaartverzorging Pieta. En die ik, dat is Marianne Doornbos. 20 jaar waarin heel veel families mij het vertrouwen hebben geschonken om de uitvaart van een geliefde te begeleiden en verzorgen. Een familielid, man, vrouw, vader, moeder, kind, baby te moeten afstaan aan de dood is altijd moeilijk. Persoonlijk vind ik het niet goed om vergelijkingen te maken. Iedereen heeft zijn of haar eigen verdriet en dat is niet meer of minder waard dan het verdriet van een ander. Ik heb in de afgelopen jaren gedaan wat ik kon om iedereen de steun en liefdevolle begeleiding te geven die ze verdienen. Ook de komende jaren zal ik mij met volle energie inzetten voor iedereen die mij vraagt om een uitvaart te begeleiden. Nog steeds word ik geraakt door de eerlijkheid, de openheid en de puurheid van de gesprekken die ontstaan in het licht van de dood. Nog steeds vind ik het een verrijking. En nog steeds laten families mij weten zich gesteund en gezien te voelen. Inmiddels is het ook tijd om aan voortzetting van het bedrijf te gaan denken. Tot voor kort had ik hier niet echt een beeld bij, maar dit is opeens veranderd toen ik Jentine Bakker ontmoette. Totaal onverwacht zijn wij op elkaars pad terechtgekomen en hebben besloten gelijk al

0: te gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst families een beroep kunnen blijven doen op uitvaartverzorging Pieta. We hopen nog jaren samen te kunnen werken en gaan met vertrouwen samen de toekomst tegemoet. Onze nieuwe advertentie van Pieta draait dagelijks mee op Lou TV. Op deze manier heeft u ook een beeld van ons samen. Vrijblijvend met één van ons kennismaken is natuurlijk altijd mogelijk. U kunt ons hiervoor tijdens kantooruren mailen of bellen. Voor het melden van een overlijden zijn wij nog steeds 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op het nummer 0525685135. Telefoonnummer van Pieta Uitvaartverzorging Elburg 0525685135. Met z'n tweetjes dus op dit moment Jentine Bakker en Marianne Doornbos van Uitvaartverzorging Pieta Elburg.
1: Lou FM, dat is lokale radio die leeft.
2: Die leeft.
1: Eentje die de beste muziek draait en je op de hoogte houdt van het allerlaatste nieuws.

Eerder in het uurtje Poldergoud vanochtend al Benny Nijman. Nou, dit keer was hij niet alleen. Hij had gezelschap van Bonnie St. Clair. Verder valt het wel mee. En daarvoor ja, toch nog een zomersdeuntje in de herfst. Zomer, zon en strand van Rutger van Barneveld. Ja, het voetbal. Gisteravond speelronde 2 in de Champions League. Een aantal interessante wedstrijden gisteren. Ja, natuurlijk PSV zal ik het zo dadelijk over hebben. Maar gisteravond ook Atletico Madrid tegen Manchester United. De Spanjaarden wonnen met 2-0. Galatasaray, de Turken tegen de Spanjaarden, oftewel Galatasaray tegen Barcelona. Na een 1-0 achterstand kwam Barcelona uiteindelijk terug tot 1-4. Bayern München ja, kwam ook met 1-0 achter. Bayern München kwam zelfs met 2-0 achter. Maar uiteindelijk werd het toch nog gelijk. De wedstrijd Viking tegen Bayern München 3-3. Ja, dan PSV gisteravond. PSV die mist een pure spits en ging gisteravond onderuit in Leipzig. PSV wilde bij Red Bull Leipzig een mooie slag slaan in de Champions League. En een groot deel van de wedstrijd leek er best wat mogelijk daar in Duitsland. Maar uiteindelijk kwam de ploeg van trainer Peter Bos toch bedrogen uit. Ze verloren met 1-0. Ivan Perisic, hij is de slemiel van de avond bij PSV. Gemiste penalty, of die een, nou ja, zo'n boogballetje van plan was. In ieder geval, hij schoot recht op het doel af. En de keeper die kon met de voet alsnog de bal keren. En later ook nog een tegengoal, de 1-0 dus, via het lichaam van Perisic. Vandaar dus in de krant wordt hij genoemd de slemiel bij PSV. Het gaat vanavond verder. Speelronde 2 in de Champions League met een aantal wedstrijden die eruit springen. Bodo Glimt, ja, die kennen ze in Nederland. Die krijgen Dortmund op bezoek. En in Engeland in Manchester, Manchester City tegen Paris Saint-Germain. En AS Roma, die krijgt Real Madrid op bezoek. En dan natuurlijk in de Rotterdamse Kuip. 7:15 vanavond Feyenoord tegen het Italiaanse Como. Nou, die stand in die Champions League is verdeeld in 3 blokken. Nou ja, het eerste blok, de ploegen 1 tot en met 8, die gaan direct in de 8e finales van de knock-out fase. Dan het middelste blok, de clubs 9 tot en met 24, die spelen eerst nog de play-offs tegen elkaar om te beslissen wie er ook in die 8e finales komen. En dan het derde en laatste blok in de stand. De nummers 25 tot en met 36. En als je daarin terechtkomt, dan ben je volledig uit alle Europese toernooien. Nou, PSV staat in dat derde blok met 2 wedstrijden gespeeld en 1 punt. Feyenoord staat daar ook in dat derde blok. 1 wedstrijd gespeeld, 0 punten, weten we nog. Dat was tegen Barcelona. Maar vanavond gaan ze dus, nou ja, spelen tegen Como. En het kan zomaar zijn dat Feyenoord dan ineens in het middelste blok terechtkomt. En dat ze dus toch nog weer kansen hebben om door te gaan. Ja, dan zijn er weliswaar na vanavond nog maar 2 wedstrijden gespeeld. Maar ja, voorlopig eerst maar eens zien dat ze vanavond 3 punten halen. Vanavond dus om 7:15 in de Rotterdamse Kuip. In de speelronde 2 van de Champions League. Feyenoord tegen Como.

Jackie van Dam, hand in hand. Nou, vanavond, dan mogen ze hand in hand in de Rotterdamse Kuip. 7:15 dus. Hé, hey, bijna het eind van het uurtje Poldergoud. Zo dadelijk het journaal van 11 uur. Daarna de bottenschijf Suzanne en Freek. En dan het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: In de ether, op de kabel, DAB Plus en online. Dit is Lou FM met Bart van Dijk.
1: Evergreen.
2: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: The Beatles and She Loves You. En daarvoor Suzanne en Freek, de bottenschijf voor deze week, pijnstiller. En dan gaat het niet over een paracetamolletje. Trouwens, als je het over paracetamol hebt, schijnt de meest gedane uitspraak te zijn in een dokterspraktijk. Neem maar een paracetamolletje. Dan weet ik niet of dat dan uit de mond van de huisarts zelf komt of van de assistenten. Maar ja, neem maar een paracetamolletje. Nou, in ieder geval de pijnstiller van Suzanne en Freek is heel iets anders. Bottenschijf deze week. Van harte welkom bij het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Straks ook nog van 12 tot 2 het tussen de middag lunchprogramma hier bij Lou FM. Oftewel de middagmatinee met Jeanette. Lunch wordt opgediend ongeveer 12:30 en met z'n tweetjes eten ze hier in de studio. Heb ik het over Nick en Jeanette. En dan Nick zorgt voor de technische ondersteuning en misschien smeert hij ook wel het brood. Zou zomaar kunnen. Straks dus van 12 tot 2. Kijk ook nog even naar wat andere krantenkoppen. Onder andere automobilisten, boeren en transporteurs. Langer de dupe van peperdure diesel. En de krapte, de dieselkrapte houdt aan tot ver in volgend jaar 2027. Dan een omroepberichtje. Turkse politie valt hoofdkantoor zender van oppositie binnen. En de live-uitzendingen abrupt stilgelegd. Ja, je moet er eigenlijk niet aan denken, hè? Dat zomaar ineens een heel peloton politieagenten hier de trap op komt stormen aan de Vrijheidsstraat. En met één hand voor de mond en microfoon wordt weggedraaid. Ja, nee, daar moet je niet aan denken. Dat kan ook niet in Nederland. Hoewel, dan moet ik echt terugdenken aan mijn illegale periode. Want dan kwam wel zo ineens de politie binnenstormen met de heer Verhoef erbij, opsporingsambtenaar van de RCD. En dan werd wel ineens de microfoon bij je weggehouden en je mocht niks meer zeggen en de boel werd uitgeschakeld. Nou ja, in Turkije daar schijnt dat vaker te gebeuren. En dan een klein beetje showbiz nieuws. Harde leerschool voor Estefana Polman en haar dominante moeder na het zoveelste akkefietje. De moeder gaat met haar om als een kleuter. Nou, kijk eens aan. Beetje sneu voor Estefana. Of, haar man. Rafael daar ook wat van vindt. Ik weet het niet, anders moet hij er maar eens wat van zeggen. En dan ook in Frankrijk. Ja, het is inmiddels al bekend. Maar daar zijn de koelinstallaties in honderden Franse supermarkten ontdooid door hackers. En behalve het ontdooien, ook opgewarmd naar 50 graden. Zo zie je maar weer. Dan bij de rubriek Lezers helpen lezers in de Stentor. Doet mij eigenlijk een beetje denken aan de column van Arnold die we eerder vanochtend al hadden. En toen werd er ook gesproken door Arnold over een schoonmoeder die in de herfstvakantie op bezoek kwam. Nou, in de rubriek Lezers helpen lezers gaat het ook over een schoonmoeder. Want luister, mag uw schoonmoeder mee op wintersport? Met een vraagteken. Nou, dan hebben wij een dakkoffer voor u. En ook dakdragers. Nou, dan komt er een merk auto langs. De dakkoffer en de dakdragers zijn gratis op te halen in Kampen. Nou, of de schoonmoeder er ook in kan. Nou ja, het zal een beetje een ludiek verhaaltje zijn. Grappig bedoeld, maar in de juiste context moeten we dit plaatsen. Maar inderdaad, mag uw schoonmoeder mee op wintersport? Nou, dan hebben wij een dakkoffer voor u.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

Phil Collins, Two Hearts. Nee, hij heeft geen twee harten, maar hij zingt er wel over. Two Hearts, deze Phil Collins. Daarvoor de Sutherland Brothers en Quiver met The Arms of Mary. Kijk nog even naar de website loumedia.nl en we zien daar het volgende staan, want de meeste mensen wonen met plezier in hun buurt. Toch kan er wel eens iets spelen tussen buren. Denk dan aan harde muziek, blaffende honden, rommel, stankoverlast, parkeerproblemen of een boom die over de schutting groeit. Wat begint als een kleine ergernis kan uitgroeien tot een heus conflict. Dat is vervelend en kan het woongenot flink verminderen. Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die naar beide buren luisteren en onpartijdig blijven. Ze oordelen niet, maar helpen om het gesprek weer op gang te brengen. Samen zoeken de buren naar een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. Alles wat tijdens de bemiddeling wordt besproken, blijft vertrouwelijk. Buurtbemiddeling is er voor inwoners die een conflict met hun buren hebben of merken dat er spanningen ontstaan. Ook organisaties zoals kerken, woningcorporaties en de politie kunnen inwoners aanmelden. De hulp is gratis. Wel is het belangrijk dat beide buren bereid zijn om mee te werken en samen naar een oplossing te zoeken. Wil je een situatie aanmelden, advies vragen of een afspraak maken? Neem dan contact op met buurtbemiddeling Nunspeet Elburg Oldebroek. Ze zijn telefonisch te bereiken op 0341 259 433. Buurtbemiddeling Nunspeet Elburg Oldebroek 0341 259 433. Je kunt ook even kijken op de website www.buurtbemiddelingnunspeetelburg.nl. Daar staat Oldebroek dan niet bij, maar dat zal zomaar kunnen. In ieder geval de website www.buurtbemiddelingnunspeetelburg.nl.

0: Ottoman en D-I-S-C-O, mag ook gewoon disco zeggen. Daarvoor Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd. Door de klok van 11:30. Tijd voor het weerbericht. Fraaie zonnige nazomerdagen. Nou, ook buiten de studio hier van Lou Media aan de Vrijheidsstraat schijnt het zonnetje. Ja, heerlijk. En ik denk niet dat dat alleen hier is, hoor. Het zal in heel Elburg zijn en ook in de wijde omgeving. In ieder geval mooie, prettige, fraaie, zonnige nazomerdagen. Want vandaag is het heerlijk nazomerweer met veel zon en zo hier en daar wat sluierbewolking. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag 17 of 18 graden. En morgen donderdag opnieuw fraai nazomerweer met veel zon. En nog iets hogere temperaturen, 18 tot 20 graden wordt het morgen. Vrijdag begint de dag met geregeld zon. Maar in het westen neemt de bewolking toe en gaat het in de loop van de middag regenen. Het is nog wel zacht met zo'n 17 tot 20 graden. Nee, ik zal bij de volgende alinea niet hebben over het weercijfer 10 wat Dries voorspelt voor in het weekend. Want in het weekend kunnen er volgens mijn bericht enkele buien vallen en wordt het met een koele noordenwind hooguit 14 of 15 graden. Happy days are
1: here again. De lekkerste evergreens op Blue FM. Met Bart van Dijk. Happy days are here again. Lekkerste evergreens.

Boom, Bill Haley en zijn Comets, Rock Around the Clock. En daarvoor Sonny en Cher met The Little Man. Kijk even naar de agenda, want vanmiddag 14 oktober start op de markt in Nunspeet. En voordat je je nu afvraagt waarom de markt in Nunspeet, nou, dat zal ik zo dadelijk vertellen. Vanmiddag start daar de campagne Kleine Beetjes Helpen. En dat is een nieuwe campagne over gezondheid en preventie. De campagne is een initiatief van de netwerkorganisatie Gezond Veluwe en die bestaat uit de samenwerkende zorg- en welzijnsorganisaties en maatschappelijke organisaties en de gemeenten, en nu komt het, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde. En nou hebben ze uitgerekend dat Nunspeet dan zo'n beetje in het midden ligt van de juist genoemde plaatsen. Nieuwsgierig? Kom dan kijken naar de bouwstenen en luister naar de uitleg. Dat kan dus vanmiddag op het marktterrein in Nunspeet, net voor het gemeentehuis. Kleine beentjes helpen. Nee, geen kleine beentjes. Kleine beetjes helpen. Dan de lichtjeswandeling over de begraafplaats. Het Harde, die zit er aan te komen. En de lichtjeswandeling Herinneringen in het Licht staat in het teken van het herdenken van overleden dierbaren. Woensdag 18 november is de wandeling 's avonds van 6 tot 8 op de begraafplaats aan de Bovenweg in het Harde. Deelnemers lopen in kleine groepjes met een vrijwilliger een route over de begraafplaats waar honderden lichtjes staan. Onderweg zijn er momenten om stil te staan, te luisteren of mee te doen aan een kleine activiteit. De wandeling is voor iedereen die iemand wil herdenken, ongeacht hoe lang geleden het verlies was of waar de overledene is begraven of gecremeerd. De muziekvereniging TOG Het Harde zorgt voor de muzikale omlijsting. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Het is dus 's avonds tussen 6 en 8 en er kan op elk moment gestart worden met de wandeling. En het is allemaal op woensdag 18 november op de begraafplaats aan de Bovenweg in het Harde.

James Ingram en Michael McDonald, Ja, Moby, The Wild World, werd bezongen door Jimmy Calliff en Oliver's Army was van Elvis Costello. Ja, nog even een bericht over een activiteit hier in de bibliotheek in Elburg, want ja, het is even volgende maand, dinsdag 24 november, is er in de bibliotheek Elburg een bijeenkomst rondom het boek Het Diner van Herman Koch. Bezoekers gaan met elkaar in gesprek over de thema's en de dilemma's uit het boek. Terwijl er ook, dat is wel prettig, hapjes worden geserveerd die zijn geïnspireerd op het verhaal. Bij elke gang staat een andere gespreksvraag centraal. De avond is bedoeld voor iedereen die het boek van Herman Koch heeft gelezen en er met anderen over wil praten. Nou, waar gaat dat boek over? Het heet dus Het Diner en in Het Diner gaan twee echtparen uit eten in een duur restaurant om een misdaad te bespreken die hun zoons hebben gepleegd. Nou, geïnteresseerd? De bijeenkomst in de bibliotheek van Elburg duurt van 's avonds 7 tot 9. Aanmelden kan via de bibliotheek, online of ook gewoon aan de balie. Het is allemaal op dinsdagavond 24 november. Een bijeenkomst dus rondom het boek Het Diner van Herman Koch in de bibliotheek in Elburg.

Roder. En ja, hij heeft dat zo'n beetje uitgevonden. Hè? Al dat elektrische gedoe. Tenminste, al die elektrische muziek. Zullen we het daar maar op houden. Together in Electric Dreams. Giorgio Moroder was dat, samen met Philip Oki. Brengt ons bij het eind van deze woensdag editie van het Muziekmuseum. Zo dadelijk het journaal van 12 uur. Daarna natuurlijk de bottenschijf Suzanne en Freek. En dan is het tijd voor de middagmatinee. De woensdagmiddagmatinee met Jeanette achter de microfoon. Technisch geassisteerd door Nick. En ze zijn momenteel een beetje aan het bekvechten wie nou de afwas moet doen van de opgediende lunch. Nou, daar zullen ze ongetwijfeld uitkomen. Gewoon blijven luisteren. Hey, veel plezier bij de verdere programmering van Lou FM. En wat mij betreft graag tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Voorthuizen en Stroe 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Verder is de N786, de weg Beekbergen-Dieren, in beide richtingen dicht tussen Laagsoeren en Dieren. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
6: Deze week op uw lokale radio. De Lou FM Botterschijf.

0: Truck and the Keks en met hart en ziel. En dat doe je me heel veel plezier mee. En Truck and the Keks zijn gelukkig weer samen en gaan weer optreden. Heerlijk, ik hoop ook dat ze nieuwe muziek uit gaan brengen. En natuurlijk de bottenschijf van deze week, Suzanne en Freek en Pijnstiller. Ja, ze maken dus muziek omtrent het wat ze allemaal meemaken in het echte leven. En dan krijg je dus dit soort nummers. De hele week dus te beluisteren hier op Blue FM. En dat brengt de tijd op 11 minuten over 12. En dat betekent automatisch dan weer dat we zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Blue FM. Middagmatinee met Jeanette Broyle.
0: En dat ben ik. En ik ben niet alleen. Nick zit aan de overkant van het raam bij de techniekkant. Wij heten je natuurlijk van harte welkom bij Middagmatinee tot 2 hier bij Lou FM. De mannen voor mij, de mannen van dienst, Bart van Dijk en Dries Smit. Natuurlijk hartelijk dank voor de gezellige uren. Gaan wij proberen voort te zetten. Met onder andere nieuws van de dag, de actualiteiten en uiteraard veel muziek. Wat dacht je van Hans Vermeulen? Hilde.

heerlijke muziek uit 1982 van dus Hans Vermeulen. Ja, goed nieuws voor mensen met een prothese. Want je kunt nu veilig in de attracties van de Efteling. En dat is toch fijn om te horen. Nou, wel vanaf vandaag dus kunnen mensen met een beenprothese veilig in de attracties. En dat is mogelijk dankzij een nieuwe veiligheidsriem die hier speciaal voor ontworpen is. Voorheen moesten prothesedragers hun prothese uit doen als ze in een attractie wilden. Zo schrijft de Efteling. Als je de prothese tijdens de rit aanhoudt, bestaat het risico dat die losraakt. En dit kan dan weer gevolgen hebben voor de veiligheid van de gebruiker en andere bezoekers. En dat is natuurlijk niet wenselijk. Moet je je voorstellen, dan ga je heel erg hoog. In één keer dan laat ze die prothese los. Nou, die maakt een klop naar beneden. Dat wil je niet weten. Dus het is goed dat ze hier wat voor gevonden hebben. Nou, ik vind het daarover toch wel apart hoor. Dat je dan de prothese af moet doen om in zo'n attractie hier te kunnen. Dus blij dat ze hier dus wat gevonden hebben. En dit is wel een vreemd verhaal. Want het lichaam van een overleden Fransman is na 14 jaar...

jaar teruggevonden in een mortuarium van een ziekenhuis in Toulouse. Het mortuarium lag al onder vuur nadat vier voetussen en het lichaam van een pasgeborene bij het afval waren aangetroffen. De ontdekking werd gedaan tijdens een inspectie van het mortuarium van de Universitair Ziekenhuis van Toulouse. De Fransman is een voormalig gemeenteambtenaar die in november 2012 dood werd aangetroffen. Hij was op dat moment al enkele dagen overleden en er werd een autopsie uitgevoerd om een misdrijf uit te sluiten. Daaruit bleek dat hij een natuurlijke dood was gestorven. Nou, na de autopsie werd zijn lichaam vrijgegeven en volgde een oproep aan de familie om contact op te nemen. Daar is geen gehoor aan gegeven. De gemeente zou daarop de uitvaart regelen, maar dat is dus nooit gebeurd. Uiteindelijk is de man in de vergetelheid geraakt en bleef dan gewoon liggen in het mortuarium. Ja, je zou denken dat ze blij zijn als ze weer plek hebben voor een nieuwe overledene die ze kwijt moeten. Maar blijkbaar hebben ze dit dus niet als een ongemak gezien, als had het nooit 14 jaar kunnen duren. We gaan terug naar heerlijke muziek uit 1970. White Plains, My Baby's Loves Lovin'.

Ja, nou goed, het is heerlijk om deze muziek regelmatig terug te horen hier op Loek FM. Want ja, op de commerciële en zo, daar vind je het niet zo terug. Eens even kijken wat we nog meer te melden hebben. Nou, Mediamarkt die haalt uit voorzorg alle crypto wallets van het Franse merk Ledger uit de winkel. Criminelen zouden met behulp gemanipuleerde Ledger apparaten 100 miljoen dollar aan crypto hebben buitgemaakt. In Nederland en België zijn daar geen meldingen van binnengekomen. Dat bevestigt de elektronica keten naar berichtgeving van het AD. Ongeveer 300 crypto wallets van Ledger zijn gemanipuleerd door criminelen, waardoor een derde partij toegang heeft tot de cryptovaluta die erop staat opgeslagen. Met een crypto wallet kun je digitaal of offline cryptovaluta beheren om transacties uit te voeren. Nou, een doorverkoper in Zuidoost-Azië zou Ledger apparaten hebben aangeboden die waren voorzien van ingebouwde illegale hardware. En daarmee konden criminelen toegangscodes uitlezen die de eigenaar van zo'n apparaat gebruikte. Die werden dan naar hackers gestuurd met alle problemen van het dien. Ja, het is allemaal wat hoor, die hackers. Je ziet het ook bij Albert Heijn. Hè. Lege schappen gaat wel weer de goede kant op, maar het kost ontzettend veel geld. Eens even kijken, wat hebben we klaarstaan in de playlist? Die hebben we net gehad. Dan gaan we naar de Passengers en Let Her Go.

Nou, wat mij betreft, ik denk ook continu aan het weekend. Ach, hij komt er weer aan. En helaas blijft het weer niet zo mooi als het nu is. Maar goed, we moeten er gewoon met z'n allen lekker wat van maken. Want we hebben natuurlijk op dit moment prachtig weer. Hè? De zon schijnt en morgen wordt het zelfs nog wat warmer. Dus kun je nog even een terrasje of iets dergelijks pakken? Doe dat dan ook gewoon, want dit heb ik vaker gezegd volgens mij. Het kan de laatste keer zijn dit jaar. Ja, ik denk dat je er wel langs gereden bent, hè? Of in ieder geval het gezien hebt. De oude wasrij. Nou, de sloop van de schoorsteen is daar begonnen. Was nodig, hè? Dat ding was gevaarlijk. Stond een soort op instorten. Nou, ik heb gemerkt dat heel veel mensen daar toch wel een beetje met weemoed naar kijken. Want het is toch een blikvanger voor Elburg. Ik heb persoonlijk er niet zo heel veel mee. Maar dat komt omdat ik hier natuurlijk ook niet opgegroeid ben. Dan had het waarschijnlijk een heel ander verhaal geweest. Maar als ik op Facebook de reacties zie, dan is het jammer dat deze schoorsteen dus weggehaald moet worden. En ik hoop wel dat ze er nog iets moois voor in de plaats zetten. Nou, dat gezegd hebbende zien we dat het precies 12:30 is. We zijn heerlijk op tijd om die lunch te openen. Nou, heb je al gegeten? Hoop ik het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen? Of heb je nu wat lekkers voor je staan? Dan ook voor jullie, hè? Geniet ervan. En geniet ook even van het rustpuntje van de dag. Even lekker bijvoorbeeld naar buiten als je de mogelijkheid hebt. Dan wel de muziek op het hoofd zetten, hè? Middels de koptelefoon. 3 platen achter elkaar die net even iets langer zijn als de gemiddelde. Dat is standaard in het lunchblokje. En ook vandaag weer zijn er in ieder geval 2 te ontdekken die wat langer zijn. Robert Plant, Big Luck, daar beginnen we mee. Fool to Cry van de Rolling Stones, prachtig nummer. En de Dire Straits en Romeo en Juliet.

Ja, en dat was het alweer. Voor je het weet is het gewoon weer voorbij. Tot slot dus de Dire Straits met Romeo en Juliet. Inmiddels is het ruim 12:15 geworden. Zijn we bezig met het staartje van het eerste uur wat betreft middagmatinee. Ja, en ik zie net een artikel voorbij komen. Denk, had je dat niet kunnen voorzien? Volgens mij wel. Ja, ik vertelde dinsdag al. Nee, dinsdag was ik er niet. Woensdag. Ik ben helemaal in de war als het gaat om de dagen. Je merkt het. Op een gegeven moment weet ik niet meer welke dag we leven. Dat blijkt wel. Maar volgens mij heb ik toen ik op de radio was, laten we het dan maar zo zeggen, een artikeltje gehad dat de schepen weer in beide richtingen gebruik mogen maken van de IJssel, zo we zijn de waar we wezen willen. Nou, dat is 2 dagen geleden is dat uitgesproken. Er was wel weer wat regen gevallen en dergelijke. Het was allemaal weer een heel klein beetje gestegen. Het echt maar een heel klein beetje hoor. En nu blijkt dat het eigenlijk te vroeg is. Want de maatregel is weer opgeheven. En we mogen weer voor een eenrichtingsverkeer spreken. Nou, wat voor dag dat dan ook is, dat maakt niet uit. Dit is het actuele nieuws. Ja, nou goed. Soms heb je dat. Je bent je hele. Ik weet niet of jij dat kent. Maar dan weet je echt niet meer als je omdraait welke dag je daadwerkelijk beland bent. Maar volgens mij, even voor mijn eigen, is het woensdag en dan is het de 14 oktober. Klopt dat, Nick? Ja, nou, dan ben ik toch nog weer gelukkig helemaal bij. Laten we dat allemaal mooi zo houden. Straks ook nog nieuws van Paul McCartney en Bob Dylan. Nou ja, goed, wat dat dan is, dat ga ik je straks allemaal vertellen in het tweede uur. Maar nu staat voor jou klaar Steel en Future Love Paradise. Even bijkomen.

Ja, we hebben even weer wat rust kunnen vinden in de 5 minuten dat deze plaat draaide. Maar aan de andere kant werd het volgens mij alleen maar erger. Want Nick die begon zich al zorgen te maken. Maar dat is gelukkig nergens voor nodig. Het station in Harderwijk, laten we daar eens naar kijken, is de meest onveilige plek. De gemeente onderzoekt maatregelen. Nou, het station van Harderwijk is volgens een onderzoek van de gemeente de plek waar mensen zich het meest onveilig voelen. De afgelopen maanden zijn meerdere incidenten en gevallen van overlast gemeld. De politie en handhavers houden daarom extra toezicht. En ook is iemand aangehouden, maar waarvoor is niet duidelijk. Gemeentebelang stelde in september vragen aan het college van burgemeester en wethouders. De aanleiding hiervoor was onder meer een diefstal bij de kiosk op 4 september. De partij maakt zich zorgen over de veiligheid rond de winkel. De winkel ligt onder het station en is grotendeels uit het zicht van voorbijgangers. Die ligging maakt het lastig om te zien wat er bij de winkel gebeurt. Nou, het is met name overlast door jongeren. Ik zou dan denken, als je de handen ineen drukt, dat je daar toch heel makkelijk actie op kan ondernemen. Maar zo makkelijk blijkt het dus niet te zijn. Nou, bijvoorbeeld cameratoezicht zou iets kunnen zijn wat wordt onderzocht. Nou, je wil natuurlijk niet te boek staan als het meest onveilige station. Ik moet zeggen dat ik nog nooit op een station in Harderwijk ben geweest. Dus ik weet ook niet hoe de situatie daar is. Ik kan daar heel weinig over te vertellen. Wat ik wel weet is dat we inmiddels 7 minuten voor 1 leven en staat voor jou klaar Elton John en Believe.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn, mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Come on to me, Paul McCartney. En daarvoor de bottenschijf van deze week Suzanne en Freek en Pijn Stiller. Ja, en Paul McCartney draaide niet voor niks. Want ik kan zeggen, er valt nieuws over te vertellen. Maar eigenlijk is het nieuws dat het helemaal geen nieuws is. Want Paul McCartney die zou het spannend vinden om ooit samen te werken met Bob Dylan. Dat vertelde de Britse muzikant in de podcast A Good Hang with Amy Poehler. De voormalige Beatle verwacht daarom niet dat hij Dylan zal bellen voor een muzikale samenwerking. De 84-jarige McCartney vertelde aan Poehler dat hem vaak werd gevraagd met wie hij nog zou willen samenwerken. Ik denk dan altijd aan Bob Dylan, liet hij weten, maar ik ben te nerveus om hem op te bellen. De twee grapten daarna over hoe het telefoongesprek tussen de muzikanten zou klinken, waarna de presentator besloot dat het onmogelijk is om voor te stellen. McCartney werkte in het verleden samen met tientallen artiesten, zoals Stevie Wonder, Michael Jackson, George Michael en Rihanna. Nou, Bob Dylan zit er dus blijkbaar niet in. En ik zei het al, het nieuws is eigenlijk dat er gewoon geen nieuws is. Wat wel nieuw is, is dat het inmiddels de klok zet op 12 minuten over 1. Zijn we aanbeland in het tweede deel van middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. En hadden we net al een oudje in de muziek. Deze is net zo oud volgens mij. Cliff Richard uit 1979, We Don't Talk Anymore.

deze man, ik zei al, hij is net zo'n oudje als Paul McCartney, maar hij is zelfs nog ouder. Want hij viert vandaag zijn 86ste verjaardag. En dat we hem draaiden was gewoon toeval. Want ik was even aan het googelen hoe oud Cliff was. En toen kwam ik er dus achter dat hij op 14 oktober jarig is. En dat is dus vandaag. Ja, gewoon 86, hè. En nog steeds muziek maken en dergelijke. Niet heel veel meer optreden. Maar dat begrijpen we natuurlijk allemaal. Middag matinee tot 2 hier op Lou FM. Met aandacht voor het Dolfinarium. Ja, want belangrijk punt voor Dolfinarium is dat er geen dolfijnen meer gehouden mogen worden op termijn. De 22 dolfijnen die nu in het Dolfinarium in Harderwijk leven, mogen daar wel blijven. Staatssecretaris Sylvia Erkens wil wel voorkomen dat er nieuwe dolfijnen worden geboren. Volgens Erkens kan Nederland dolfijnen niet bieden wat ze nodig hebben. Dolfijnen zijn intelligente, sociale en bijzondere dieren. En juist daarom moeten we dat eerlijk zijn over de vraag of we deze dieren kunnen bieden wat ze nodig hebben, zo zegt hij. Nou, voor de huidige dieren is er geen geschikte alternatieve opvang beschikbaar. Ook niet in het buitenland. Dus dolfijnen die in gevangenschap zijn geboren of opgegroeid, kunnen bovendien niet zomaar terug naar het wild. De staatssecretaris gaat daarom met het Dolfinarium afspraken maken over de verzorging van de dieren zolang ze leven. Nou, en dan de toekomst van Dolfinarium. Hoe die eruit ziet, ik zou het niet weten. Pink zwart zou je zeggen. Want het draaide natuurlijk om de dolfijnen. Die dan niet meer mogen al daar. Nou, het Dolfinarium ligt natuurlijk al langer onder vuur. Hè? Ook bij de dierenwelzijners onder ons. En dat zijn er een heleboel. Want we hebben heel veel partijen die het al lastig maakten. En dit is dus een van die gevolgen daarvan. Ja, jammer voor al die mensen die daar het beste voor hebben met de beesten die daar rondzwemmen. En ongeacht of ze kunstjes moeten doen. Ik neem aan dat als ze het niet leuk zouden vinden, dat ze het ook niet doen. Want het is niet dat ze mishandeld worden of zo als ze het niet doen. Goed, daar genoeg over. Laten we gewoon lekker verder gaan met heerlijke muziek uit 1974. Bachman, Turner en Overdrive. And you ain't seen nothing yet.

Ja, Queen, en wat hebben ze toch een fantastische muziek gemaakt. I Want To Break Free van Queen dus. En dat was een blokje van drie. Dus er zat nog meer natuurlijk achter of voor, net hoe je het zien wil. Michael Jackson, Beat It en You Ain't Seen Nothing Yet dus van Bachman Turner Overdrive. Het is inmiddels, en dan moet ik even kijken, mijn kleine schermpje, 1:30 geworden. Ja, ik zie het hier nu voor me staan. Exact 1:30 trouwens. Je luistert dan middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. Ik ga je straks vertellen wat er nog meer te beluisteren is vandaag. Maar misschien ga jij wel eens een keertje naar Lelystad in december. Kerstinkopen doen of zo, het zou zomaar kunnen. Dan moet je niet vergeten om de kinderen mee te nemen. Want daar is in het centrum van Lelystad een grote ijsbaan te vinden. In december dus. Hè. Dus niet nu al, want dan ga je er voor niks heen. Maar in december dan leggen ze daar een grote ijsbaan aan. Ondernemers die gaan dat doen. En dat is een ijsbaan van zo ongeveer 400 vierkante meter. En dat maakt het stadshart levendiger, is dan ook de gedachte. Kinderen kunnen gratis komen schaatsen. Nou, leuk als het zonnetje ook schijnt. Hel is het koud. Even op het terras. Jas, dikke jas aan. Lekkere bak chocola met flink veel slagroom. Zie je het helemaal voor je? Nou, ik eigenlijk ook wel. En de kinderen die kunnen zich dan uitleven op de ijsbaan. Het is maar dat je het weet. En de vakanties die komen ook weer in zicht. Hè. Voor mijn gevoel is de zomervakantie net voorbij. Maar we duiken alweer in de herfstvakantie. Nou, ook dan is er weer een heleboel te doen in onze eigen omgeving. En zeker voor kinderen. Want Museum Elburg doet altijd heel veel organiseren voor hun. En ook weer tijdens de herfstvakantie van 2026. Want dan kunnen kinderen in Museum Elburg deelnemen aan een speciale eekhoornspeurtocht. Ja, tijdens de tocht door het museum ontdekken ze allerlei leuke weetjes over eekhoorns. Bovendien maken deelnemers kans op een bijzondere prijs. De grote één eekhoornknuffel. Eefje Eekhoorn. En ik zie hier een foto van Eefje Eekhoorn. En dat is het beste hoor. Daar moet je wat ruimte hebben thuis. Want hij staat hier tegen een boom aangeplant. En ik denk dat hij... 1,5-2 meter is die zeker. Als deze tenminste is die je winnen kunt. Nou, de speurtocht die is tot en met zaterdag 24 oktober te doen. Tijdens de openingstijden van het museum. Dat is tussen 11 en 5 uur. Kinderen moeten worden begeleid door volwassenen. Een deelname kost €2,50 per kind van 4 tot en met 12 jaar. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang tot Museum Elburg. Volwassenen betalen €10 entree of kunnen gebruik maken van hun museumkaart. Mocht het dus slecht weer zijn, weet je waar je wezen moet. We gaan naar Duitsland, want een hotel in de Duitse badplaats Warnemünde vergoedt tot 1/2 december de brandstofkosten van gasten. Daarmee moeten nieuwe bezoekers worden getrokken. De hoteleigenaar beweert er geld mee te verdienen in plaats van te verliezen. Vanwege hoge brandstofprijzen in Duitsland moest het Warnemünde Hof iets verzinnen om nieuwe gasten aan te trekken. Zo zegt directeur Frank Martens tegen Ostsee Zeitung. De oplossing werd een soort reisvergoeding voor de gasten. Nou, toeristen krijgen vanaf 3 overnachtingen de brandstofkosten van de heenreis vergoed. Gasten die 6 dagen of langer blijven, worden gecompenseerd voor de brandstofkosten van zowel de heen- als de terugweg. Nou, voor een totale reisafstand van 500 kilometer keren zij €77 uit. Zo rekent Martens voor, dan zal het wel kloppen. Het hotel baseert de vergoeding op €2,20 voor een liter benzine en €2,30 voor diesel. Volgens de directeur maakt zo'n 10-20% van de gasten gebruik van het aanbod. Elektrische rijders krijgen geen geld, maar kunnen ter plaatse gratis laden. Zouden ze hier in Nederland ook moeten doen. Want ja, door die btw-verhoging reizen de prijzen natuurlijk de pan uit. En dat steekt natuurlijk veel hoteleigenaren. Want die moeten het hoofd maar boven water zien te houden. En de boekingen worden minder en minder. Omdat het gewoon niet meer te betalen is. Straks nog veel meer nieuws. Maar lekkere muziek nou voor jou klaarstaan. Wat dacht je van? Aha, The Living Daylights.

Aha, ze maakte altijd van die fantastische videoclips. Dat kan ik me nog wel herinneren. We gaan naar Duitsland, want in Duitse Epe, vlak over de grens bij Enschede, zijn een schoolbus met 58 mensen aan boord en een auto op elkaar gebotst. 10 mensen raakten gewond, van wie 3 ernstig. Ook Nederlandse ambulances zijn uitgerukt. In de bus zaten leerlingen en docenten van een middelbare school die op weg waren naar een gymles. Zo schrijft de Duitse publieke omroep WDR. Aan boord van de bus zaten 58 mensen, onder wie 56 leerlingen. Van de 10 gewonden moesten 3 naar het ziekenhuis vanwege hun verwondingen. Volgens RTV Oost zijn een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe. 7 kinderen zouden licht gewond zijn. Nou, een beetje een déjà vu van het vorige busongeluk. Hè? Gebeurde het ook al, maar dan wat dieper in... niet eens in Duitsland geloof ik. Nee, dat was in Zwitserland. We waren even een uitstapje aan het doen. Het ging het ook vreselijk mis. Nou, dit dus in Duitsland zelf. Net dus over de grens bij Enschede. De Nederlandse ambulances die zijn dus ook ter plaatse. En dat is logisch, want je moet wel samen kunnen werken in dit soort gevallen überhaupt trouwens. Goed nieuws trouwens voor Lorena Wiebes, want zij pakt na een succesvol wegseizoen ook goud bij WK baanwielrennen. En Valentino Rossi, dat vind ik leuk, die kijkt uit naar een duel met Verstappen in de GT3 race. Hij zegt, het wordt geweldig. En dan kan ik me voorstellen, nou, Valentino Rossi, die is natuurlijk bekend van de MotoGP. Op een gegeven moment is hij toch door gaan racen, maar nu op 4 wielen. En dat hij dan tegen Verstappen kan, is natuurlijk best wel leuk. 2 van die grootheden bij elkaar. Nou, eens even kijken wanneer dat dan zou moeten gebeuren. Eens kijken of dat er staat. Dat is in Portimao en dat is de GT World Challenge Europe. Het begint zaterdag om 6:00 en duurt 3:00. Verstappen deelt dan zijn Mercedes-auto met de Britse coureurs Chris Lulham, ik heb het ook niet bedacht, en Ben Barnicoat. Rossi komt uit voor WRT. De race is rechtstreeks te volgen in een liveblog op onder andere nu.nl. Maar wie weet doet... Ooit dat via Play het ook wel uitzenden. Want het is natuurlijk wel prachtig om te zien dat zij tegen elkaar duelleren. Nou, ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Ik denk dat Rossi het onderspit moet delven. Maar dat is meer een gevoel, hè. Niet dat ik het zeker weet. Dus even kijken wat we klaar hebben staan. Mwah! Ja, hij kan een leuk deuntje spelen op de gitaar. Dat kunnen we wel stellen. Ik heb het over Jimi Hendrix en Hey Joe.

Ja, heerlijk weer even terug in de tijd. 1967, een goed jaar zeg ik altijd. Jimi Hendrix dus. Ja, 1967. Dat is mijn geboortejaar, dus dan mag ik ook zeggen een goed jaar. Eens even kijken, wat hebben we allemaal nog te bieden vandaag? Nou, je gaat straks luisteren naar een aantal uurtjes non-stop muziek in onze muziekcarousel. Zie het maar een beetje als arbeidsvitamine. Gevolgd door Mit McCall op pad. Ons programma dus waar je gewoon plat kan praten en ook verstaan wordt. Is wel zo prettig. Nou, wie er zitten? Ik denk Egbert en Eefje. Maar het kan net zo goed Bette zijn die de plek van Egbert overneemt. Gewoon blijven luisteren vanaf 6 uur hier op Lou FM. Gevolgd door Tijdloos van Willem Vlieger. Heerlijke muziek uit lang vervlogen tijden, zoals je dat wel meer hoort. Maar dan professioneel aan elkaar gepraat door Willem Vlieger. En dan gaan we weer op de nacht in met non-stop muziek. En om 7 uur zitten we gewoon weer paraat. Want dan zit hier Dries Smit met de ochtendspits vanaf 7 uur in de ochtend. Ja, en je hebt het wel meegekregen. Die Brit die het tijgerblijf werd doodgebeten door een tijger. Ja, en die beesten die doen dat gewoon van nature. Dat is logisch. Kun je ze ook nog niet eens kwalijk nemen. Gelukkig is dat ook niet gedaan. Want de tijger die wordt niet afgemaakt of zo. En daar was ik al heel blij mee. Want ja, zo'n beest doet eigenlijk wat zijn instinct zegt te doen. Nou, een man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten in het tijgerverblijf. Die kampt ook al jaren met mentale problemen. Zijn familie heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Geciteerd door de Britse media. De 23-jarige William Chapman trad zaterdagmiddag het tijgerverblijf in de dierentuin bij Doncaster en overleefde het dus niet. Nou, de familie heeft er ontzettend veel moeite mee natuurlijk en dat begrijp ik ook helemaal. Maar nogmaals, de tijger deed wat hij doen moest en je hoort er gewoon niet te komen. De nodige onderzoeken zullen wel weer gedaan worden, hè, want hoe komt zo'n man zo dicht bij het hok? Maar goed, dat is een zaak voor degene die dat moeten onderzoeken. En gelukkig niet van mij. Wat wel mijn taak is, is te vertellen welke de volgende plaat is. Kansas en Carry On, Wayward Son.

En dat was de ene laatste plaat hier in middagmatinee. Want we hebben een lange plaat ten einde van dit programma. Ik bedank je voor het luisteren. Ook namens Nick wens je een hele fijne dag. Ik heb een vrij korte week, want morgen ben ik er ook niet. Dan zit hier Jerry Alon. Maar dinsdag ben ik er gewoon weer, hoor. Ik moet even wat voorbereidingetjes treffen voor logeetje in het weekend. Ja, ik mag mijn verjaardag vieren op de zondag. Dus dan is het leuk als je toch wat bezoek gaat krijgen. En het wordt mooi weer. Dus wat dat betreft hoor je mij echt niet klagen. Als we even een vrije dag hebben en een beetje kunnen genieten van de zon. Doe jij dat ook vooral? Dus ik wens je alvast een heel goed weekend. Ook al is het pas midden van de week. En graag tot de volgende keer. We eindigen met Creedence Clearwater Revival en de CCR mix. Altijd goed. Dag.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar 1 kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel Scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt daarmee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai, dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag, toen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de 1e etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

vrouw ten huwelijk gevraagd. En ze zei ja. En ik denk dat dat komt door de allereerste zin

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Dezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven, de moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna een €250.000 schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze een verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe, minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat nog 60 kilometer file. De langste files staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar een kwartier. A28 Utrecht richting Zolle voor Amersfoort-Vathorst 10 minuten. A50 Arnhem richting Os voor Heteren 10 minuten, voor Ravenstein ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Nou, klinkt jullie toch jutteljo?
1: Nou, ik ben niet zo jutteljo. Ik ben zo snotterig nog als ach, ik dit niet had. Ja, nou, dus en ik hoop er niet dat ik een hoesbuur kreeg, ach, want dan ben ik weg.
0: Och, je meen het.
1: Oh, dus ja. Ik mag niet lachen eigenlijk, want dan begin ik te hoesten.
0: Ja, want het is weer een rare wereld van de week, hè?
1: Ach,
0: ja, je bent tegenwoordig de kast ook al vol, hè, met goed eten en zo.
1: Wel. Ja, nou, gelukkig van wie net naar Duitsland was, Bertus. Maar ja, kijk, ik
0: zou een goede lading binnen
1: halen. Wie heb hier in Elburg in Albert Heijn? Maar ik zal je vertellen,
0: ja?
1: Het was hartstikke rustig bij ons in de stroten.
0: Ja, dat zal.
1: Maar ik zag Hello Fresh wel extra langskomen. Ik denk, de ene is een dood.
0: Oh ja.
1: Is de andere zijn brood.
0: Ja. Dat zou je toch maar gebeuren. Ja,
1: je bent toch nergens meer privé of veilig.
0: Ik ben van maandag een BAPOS, maar het was behoorlijk kaal overal. Ja, vooral de verse groente en de verse melk en zo, dat soort dingen.
1: Ja.
0: Maar er is nog te krijgen, door niet van. Maar ja, het zal toch een goede scharenpos wezen.
1: Wie lezen dan de stent hoor? En dan steed altijd hing en toast erin. Of ja, geloof ik, hing en toast. Maar Hing en Toast, die waren dus, hadden andere winkels ontdekt. En dan zei zo'n heel vaag de Jumbo op de achtergrond. Ja, en Toast met een hele karre vol. En toen zei Hink, ja, we hebben andere winkels ontdekt. Plus de twee plus één gratis aanbieding.
0: Ja.
1: Ja, zo kom je ook nog eens aan Zanus, hè?
0: Ja, de ene die geeft het gratis weg, de bie. Ik was het al goedkoper is dan wat hem zorgen natuurlijk.
1: Ja.
0: En de andere, ja, die heeft de prijzen gewoon.
1: Maar in Buttenland, jongen, daar worden die koelkasten op bestoken.
0: Ja,
1: jongen. Het is toch verschrikkelijk.
0: Elkaar, hè? 50 gram. Vlees is meteen een bruin. Meteen gaar.
1: Ik kon dat goed. Kijk, laat me nu niet lachen. Want och, dan geen douchen, hè?
0: Nee, maar het is ongelukkig genoeg, jongens. Hè?
1: Ja, het is echt...
0: Maar er is natuurlijk weer genoeg te gebeuren hier in Elburg en de omgeving. Hè?
1: Ja. En er is genoeg gebeurd weer.
0: Jawel, ik heb weer geen een beetje bij elkaar.
1: Goed zo, je hebt hem alweer in mijn vermin op papieren zet.
0: Ja, ik heb gezien dat een lerares uit Elburg is Nederlands leraar van Jor geworden, hè?
1: Ja.
0: Tessa Sterken.
1: Ja, of ze echt uit Elburg komt, steekt eigenlijk niet in het artikel, maar het is natuurlijk voor Elburg een hele goede opsteken dat we goede leraren en zeker ook leraressen hebben.
0: Ja, vooral.
1: En er stond er ook nog een heel mooi stukje tussen. Omdat de bussen te Loorten was om Tessie en de kinderen naar Papendaal te brengen, brachten de ouders de kinders en de juffrouw maar naar de uitreiking.
0: Dus die wisten al zo'n beetje...
1: Die wisten rap van handelen.
0: Ja, oké.
1: Ja. Nou goed. Dus nou leuk,
0: iedereen had ook al wel een beetje in verwacht, hè, dat ze zo worden. Want ze hadden ook al... Ja, het was toch al een beetje een half of half hoop dat ze zo waren.
1: Oh ja, ja.
0: Je had hem ook spandoek en een confetti
1: Hans allemaal al, ja, stiekem, hè. Stiekem met confetti genomen. Ja, prachtig.
0: Goed, maar goed.
1: Ja.
0: Dus genoeg te doen in overal. De voetbaldagen van het Harde komen er weer aan, de voetbaldagen. En dat is dan voor de jeugd van 6 tot 13 jaar. En dat is van dinsdag 20 tot met donderdag 22 oktober. De inloop is de eerste dag op 20 oktober vanaf 1 uur. En de andere dagen vanaf 10 uur. Opgave kan via de mail toernooicommissie sportvereniging hetharde.nl.
1: Ja, nou, en als je niet kunt voetballen, maar het is mooi weer en je wilt wat genoeg, kun je gaan kijken.
0: Ja, zo is het toch. Ja, nou, het is de hoop dat het mooi weer blijft.
1: Ja.
0: Want ja, Koef is een unicum.
1: Koef is een unicum, dus de zon wie ook kennen. Maar ik zie hier dus in de kranten dat het 2 dagen is.
0: Ja,
1: maar wie gaat met hele spullen, stond in de kranten, ik had het net op een zeg, verkeerde bladzij. Ik heb hem.
0: Ik blader maar even.
1: Ik heb hem.
0: Oké.
1: Ja, het is, maar... Wie gaat dan een donderdag? Want dan is de officiële opening.
0: Ja.
1: Oh, ik zie het al. Woensdag is het vanaf 1:30. En dat is meer voor de Oenenaren zelf. En s'avonds is er wel van alles te doen.
0: Ja.
1: En donderdags is het een markt, een hele grote markt met dat we. Ik ben er niet de West, maar onze dochter geeft er eigenlijk heel erg
0: regelmatig, rondom de kerken. Rond de kerken.
1: Oké, nou wie gaat er dit jaar zelf ook in? En dan is er een grote rommelmarkt. En dan heb je om 9:30 de officiële opening. En nu snap ik wel waarom onze kinderen erin gaan, kleinkinders. Om 9:30 heb je de Oener Koeface Cross.
0: Oké,
1: en die crossen namen, hè?
0: Ja, achter de tent door.
1: Die crossen namen, hè? Die maan naar meedoen. Ja. En dat vindt ze natuurlijk helemaal prachtig.
0: Ja, jong.
1: Oldtimer show is er. En werkstukken, wat schoenen en kinderopvangen maken. Leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dan kun je de koe voor de kont kicken, hè?
1: O ja, kan zes, dat? Worden doen? Oké. Nou, dat ga ik dan bij gezondheid dit jaar doen.
0: Daar hoor je maar eens kicken.
1: Ja, ik ga kicken.
0: Ja, en dan hebben we het over vrijdag 23 oktober. Dan is dialect geschreven. Een cursus in het buurthuis
1: Oostendaal. Ik denk dat ik nog even ga kicken.
0: Van 2 tot en met 4.
1: Van 2 tot 4 uur. Want dat is inderdaad... Je kunt wel plat praten, maar vind je het lastig om te schrijven? Ja, want het is heel lastig om te schrijven.
0: Ja, dat neem ik aan. Ik heb
1: ooit geleerd, als je begint met OA, dan moet je dat steeds doen. Praten, zeg maar. Want dan moet je niet een keer weer aan de zomer schrijven.
0: Okay.
1: En wat ik natuurlijk doe, is gewoon het Nederlands in dialect lezen.
0: Ja.
1: Dus dat schrijven van mij in dialect, dat duidelijk niet. Maar je kunt dus... mijn pen en papier of een laptop meeneem. Ik neem mijn pen en papier wel mee, want die heb vanmiddag wel weer ontdekt hoe handig ik ben met de telefoon en alles.
0: Misschien dat niet helemaal. Oh.
1: Nee, dat zei toch wel. Ik kon niet eens dat stukje muziek openen, maar dat wil ik straks wel, denk ik. En je kunt je voor meer informatie en aanmelden www.cvcelberg.nl/evenementen-schriefcafé. Oh, ik wilde eigenlijk maar zo even binnenlopen. Maar dan moet je dat ook weer dat hele gematsel op die computer. Ja. Wie gaat het even zien, Boudo? Ja. Maar het lijkt me wel leuk om dat je iets meer ervan weet hoe je het moet schrijven.
0: Ja, goed. Als je iets meer wil weten van de Joodse literatuur, dan is er een Nieuwjaars cursus. Hoogste punten uit de Joodse literatuur. Je kunt op 27 oktober, 3 november en 10 november kun je ervoor terecht in Museum Sjoel.
1: Ja.
0: Dus Wiesemak over de hoogste Joodse literatuur. Dan is er Corset Agenda en die stuurt in de kranten.
1: Ja.
0: En dat is dan van de Klankenklooster, Kloosterkapel in Elburg.
1: Ja.
0: Met diverse optredens in seizoen 26-27.
1: Ik denk dat ik hem maar even eruit knippen en in de tassen doe. En nou, iedere keer maar als het is, voorlezen. Maar de eerste keer is dus aankomende vrijdag.
0: Ja.
1: En dan is het Guus Westdorp en die zingt van Ramse Shaffi. Ik had er graag in gezult. Het leek me heel erg mooi. Ik vind dat wel heel mooi op muziek. Maar wie hebben mijn bruiloft? Dus dat geeft niet... Oppaskind geen trouw. Dus dat is wel een beetje vreemd eigenlijk. Hè? Je zit zo op ze te passen en zo gaat ze trouw.
0: Nou, en dan hebben we nog iets oudere berichtingen over vorige week ook allemaal aan. Maar er is een concert voor de Wenzel Balance op zaterdag 28 november. Is een concert in de Gereformeerde Kerk in Doornspiek. Meerdere koren doen mee en het is de bedoeling dat dit jaarlijks iets gebeurt.
1: Oh ja,
0: aanvang 8 uur en diverse koren die... in de dagbladen, in de internetadvertenties van Wilbert Magree.
1: Ja, en dan is de 17 oktober ook een concert in de Grote Karken, om 4 uur 's middags.
0: Ja, ja.
1: En dat is Jurjaan Lipke op het orgel en Nelleke Hoekstra op de cello.
0: Oké. Okay.
1: En als je er meer van wil weten, er staat een prachtige foto in de kranten en daar kun je het hele stuk lezen. En door is de toegang ook altijd gratis, hè?
0: Ook altijd gratis, ja.
1: Met gratis weg, jongens. En ook dit weekend is er van alles te doen in Elburg, heb ik begrepen.
0: Oh ja?
1: Het herfstfestival. Zaterdagmiddag.
0: Ik heb het niet zien staan.
1: Modeshows en dergelijke dingen. Nou ja, je kunt altijd even in de stad gekikken. Het is sowieso altijd wel gezellig in de stad, toch?
0: Ja, daarom, ja. Dus we wensen op de Halshout. En dan is er nog een kidsweek in... Museumboerderij in Oldenbroek van 19 tot en met 23 oktober.
1: Ja, want dan hebben onze regio pas herfstvakantie. De andere regio heeft nu vakantie.
0: Ja,
1: maandagmiddag is ook het muurhuisje weer los, want dan zit ik er zelf. Vrijdagmiddag is het ook los, maar maandagmiddag is het ook weer los vanaf 2 uur.
0: Okay.
1: Dus wie nog nooit in het muurhuisje in Elburg is geweest, die is ook welkom.
0: Kijk aan.
1: Want nu heeft de andere regio vakantie, dus het is mooi weer. Wie weet wat we nog weer krijgen in Elburg.
0: Ja, en dan kun je ook nog elk weekend naar de Fantasietuin in Oldenbroek. We hebben een spooky garden en dat is 3 weekenden in oktober. 8 tot 10 is geweest en 15 tot 17 komende weekend en 22 tot 24. Het weekend daarna vanaf 5 uur tot 9.
1: Ja, dat is een soort lichtshow, heb ik begrepen.
0: Ja, ik ben er niet
1: donker, maar in donker is het mooiste.
0: Oh, kijk aan.
1: 5 euro intree en de kinders €2,50. Ja. Misschien leuk om in het te gaan. Of prima. Met kleinkinders ja. In het te gaan.
0: Ja, en dan je toch over lichtjes hebt. Op, 18.
1: Maar er is nog wat belangrijks.
0: O, ja?
1: Het weekend, volgend weekend modeklokken. Dit weekend niet, volgende weekend modeklokken. Ja. Dus dat zijn we woensdag help onthouden nog
0: dat
1: een keer.
0: Dat komen we nog wel eventjes zeggen.
1: Juist. Ja. Ik zag licht, ik dacht, nog één weekend wachten.
0: Je hebt het licht gezien, maar je weet niet wat het licht ging.
1: Nee, precies. Ik heb de klokken luiden, maar ik ben de klep kwijt.
0: Ja, okay.
1: De klepel kwijt.
0: Ja, goed. Maar goed, er is nog een iets met licht. En er is een lichtjeswandeling op de begraafplaats van de Boomweg in het Harde.
1: Ja.
0: En dat is op 18 november van 18 tot en met 20 uur aan de Bovenweg. Ben je hartelijk welkom.
1: Ja, dat duurt nog even, maar dat...
0: Ja. En ja. Dan is er een zangavond voor de Open Doors. En dat is 30 oktober in de Grote Kerken.
1: Te Elburg.
0: In Elburg. Ja. En dat is om 19:30.
1: Ook door. Gooi niet in.
0: Gooi niet in.
1: Nee, dan wordt mijn man op die dag 70. Hopen wie.
0: Ja. Mooi. Ja.
1: Ja, hij geeft een bier en hij kreeg zowaar de uitnodiging voor de coronaprik.
0: Oh.
1: Want u wordt dit jaar 70. Die wreef me, trok toch even mee in.
0: Ja, ik heb hem al gehad. Ja,
1: oh, dus die begeurt ook al tot die groep.
0: Ja, ik wil ik wil het binnen tot de 80ers.
1: Ja. Oeh, kijk eens aan.
0: Ja, volgende week en dan word ik 79.
1: Poeh.
0: En dan gaan we dus richting de 80.
1: Ja. Hij mag gezond blijven, dat is het allerbelangrijkste.
0: Ach ja,
1: en die handen een mooi stukje muziek.
0: Ja, we zullen het doen.

0: prachtig nummer.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En die is nog een mooiere, maar bij gezondheid doen we die in november.
1: Maar goed, we zien het wel.
0: Ja. Ik ga weer naar het boek Nooit een Burger. En vandaag gaan we richting Staphorst. En dan gaat het over Lijsje Roy Hoeve. En Lijsje Roy Hoeve zegt: ik ben behoorlijk beschermd opgevoed. Mijn vader werkte op een melkfabriek. Was melkontvanger en arm hem wie het gelukkig nooit had. Hij werkte tot een uur of drieën en als ze dan thuis kwam, dan zeg mijn opoe die bij ons inwoonde: aan de kante, want je vader komt eraan en die heeft harde werk. Hij moest het goed hebben, zegt ze dan. Er waren droge zakken voor hem, omdat hij de hele dag met de klompen in het water hadden staan. We hadden een heel klein huisje, maar met alles erop en eraan. Er zat zelfs een keldertje in. Ik kwam via de kamer zo het huis in. Ik had zand op de vloeren. Ik kookte op de kachel. Zo'n drie gaats, voor één groot gat en achter twee kleintjes. En zo'n stangen waar je zo lekker de voeten op kon zetten. Het was heel gezellig. We hadden het eigenlijk wel goed. We hadden groente uit eigen tuin, een geiten, geitenmelk. Ik vind het niet lekker hoor. Als ik nu nog geitenkezen hoor, dan word ik er een beetje beroerd van. Ik heb nooit anders aan gehad dan de Staphorst te dragen. Als je terugkwam van het deupen, dan lag het Staphorst er goed kloor. Een nette zwarte satijnen mutsen met een astrakanten rond. En als het zomers heel warm was, was een mutsen in de tweede klas een zilveren oorijzer. Voor dat ijzer wou een geld op zitten leg. Oh, je kon er best in spullen, hè? Touwtje springen, knikken, bumpy klim, slootje springen, alles ging prima. Slootje springen en dan zo wat in de slootzak. En dan als je thuis kwam, waren de klompen zo smerig en die spulden graag met jongens, want dan had je veel meer schik. Ik vond op schoelen alles leuk. Op schoelen waren de twee niet in de drag. De dochter van de veearts niet en die van de fietsenmaker niet. Maar toen wist hij niet dat hij in de drag waren en de anderen niet. Hij wist het toch niet anders. Zondags dan gingen we van 10 tot 12 en van 2 tot 4 naar de kerken. Hij moest een vroeg opstaan, want met die Staphorst de kleren aan was hij zeker 20 minuten bezig voordat hij ze aan had. En die kon je ook nog niet alleen aantrekken. Nu wel hoor. Maar toen, die mutsen met die strik achter, dat kon je zelf nooit zo mooi krijgen. Moor trok ons aan en vaar deed bij moor de mutsen. De man kunt dat hier nog. Het was hier gewoonte dat als het met de mutsen niet lukte en er was niemand thuis, dan die het kon, dan ging hij even naar de buren. Ik loop er wel even naar je naast, was het dan. Iedereen zag de zondes mooi uit. Je ging om 9:30 weg, omdat je een mooi plekje in de kerken wilde hem. En je liep hem altijd gescheiden. Toen je klein was met je moor en toen je groter was met de vriendin. En de jongens liepen met voor. Je zat hem ook altijd gescheiden. Nu is dat niet meer zo, hè? En hij zat hem daarna een hele hoop te kijken. We hadden altijd een hele kerken vol volk. En die hadden zoveel verschillen in die drag. Andere bloempjes, andere kleuren, andere motiefjes. Maar die kenden iedereen. Maar die zaten je toch wel eens te vervelen. Natuurlijk, dat je dan dacht, ach, ik wil dat die dominee nu maar eens amen zijn. Wie door nou het eerste thuis was, die koken soep. En bakken eerappels met een stuk vlees erbij. Fietsen, dat deed niet vast niet. Dan moest er wel iets heel bijzonders zijn. Alleen als je naar de veearts of naar de dokter moest. En na het eten ging we met mijn zus en mijn broer wat buiten spullen. Dan mocht je niet met anderen spullen, want iedereen bleef op het eigen erf. Als het mooi weer was, dan was het naar het veld kuieren en zondagsavonds vaker zingen, want mijn vrouw kon prachtig zingen. Dat was hier op Staphorst vaker, zondagsavonds zingen. Met een trekharmonica, want dan kon mijn vrouw ook heel goed. Heel gezellig in donker zitten, niet gelijk het log op. Want toen had hij nog petrolielampen natuurlijk. Lekker de kachel aan en dan zingen. Ach, wat was dat fijn. Jammer genoeg heb ik niet deuren leerd. Ik vind het toch altijd zo jammer dat ik geen Duits of Engels kan. Het liep me heel mooi. Maar ja, ik heb er niet veel aan om het nu nog te leren. Maar ik dacht wel, had ik het maar kunt. Moeilijke woorden interesseert me. Ze hebben me altijd al het druk. Ik vind het wel eens vervelend dat ik het niet kan, want ik mag graag weggaan. En dan heet het wel eens nodig. Er komen ook wel eens mensen achter me aanlopen. Achteruit lopen. Zo noemen we dat. Dan komen ze van de stroten hier naar achteren. En als dat Duitsers of Engels zijn, dan kun je er niet meer praten. Je bent hier op stappers, die vinden dat heel vervelend, dat iedereen ze maar op de foto zet. Ik niet hoor. Als ik het helemaal niet wil, dan ga ik gewoon met de roggen naar ze toestaan. Maar als het netjes vragen, ja, waarom niet? Les was hier een man en die vroeg of hij me mocht fotograferen. Ik zeg, nee meneer, liever niet, want ik heb mijn werk goed aan. En dan heb ik het liever niet. Nou, ik draai mijn ummen. Ik wil weer verder praten met mijn buurvrouw en ik hoor een knip. Dat vind ik dan wel vervelend, want ik heb ze nog zo oren gevraagd om het niet te doen. Als ik anders ben, dan voel ik wel, ik heb klederdrag aan. Hier niet hoor, alleen het oude veren weg ben. In Utrecht bijvoorbeeld, maar ik trek er minder niks van aan. Als ze kicken willen, dan moeten ze maar kicken. Ik ga er ook gewoon om me weg hoor. Ik ga naar Schiphol. Dat doe ik zo graag en naar de Albert Kuip plokken in al die stoffen die daar liggen. Dat zie stappassers altijd doen. Wie bent altijd op zoek naar mooie stuffies voor de drag. Ik heb natuurlijk best wel eens een dag gattige zeur altijd. Vragen ze weer waar ik vandaan komen. En dan zeg ik wel eens door vandaan en dan wies ik maar wat aan. Wie bent ook eens een keer met een paar kennissen naar de keuken overwijs. Tjonge jonge nog aan toe, door handwerken kunnen worden. Ze denken niks als foto's van ons maken. Maar eigenlijk ben ik er wel overheen. Ik heb nu eenmaal stappers de kleren aan. Ik heb de klederdrag aan. En ik ben ikke. Anders kan ik wel thuis blijven. Maar ik mag graag weggaan. En om die klederdrag blijf ik niet thuis. Ja, die polio, dat vond ik toen wel angstig. De kinders waren, wie hadden ze niet in de end. Niet uit geloofsovertuiging, nee gewoon. Dat ding ik toen niet, nee. Ja goed, dat was op stappas toen nog niet dat inhenten. En ik denk dat als de kinders heel kleine wijs waren, dat ik het wel gedaan had. Misschien bent er nu nog wel lui die het niet doen, maar de meesten gaan wel naar het kleuterbureau. Het was wel angstiger en dan hoorde die DF polio en D. Er bent er nu nog wel die sirene in een aangepaste auto of zo. Als ze inhent waren, dan was het niet gebeurd. Nou ja, dat is allemaal achteraf geworden. En dan kun je nu wel zeggen, ik had het zo gedaan. Maar het was op stappers nu een keer zo. Ik dood het niet, dus dooit ook niet. Stappers trouwt met stappers. Dat wordt nu allemaal wel anders hoor. Ook door de import. Maar toen was het leven hier gewoon zo. Weet ie, zie dik het in Nederland ook wel veel aan hoor. In die pers en zo, dan lees je wel eens wat in de Telegraaf. Doring dikken ze het heel erg aan. Die weten ondertussen zelf wel dat het anders is. Die weten als er iets gebeurt, dat het altijd anders dik wordt. Omdat het nu één keer stappas is. Door mij dan boven gaan staan en je er niks van aantrekken. Ik heb wel eens een dag, ik wil dat alles wat ik meer geleerd hadden. Niet een vak, maar gewoon zo van alles uitgebreider. De kinders leren nu veel meer op scholen en dat vind ik fijn. Dat is toch mooi? Ach ja, het was toen ook altijd zo. Ik ben van school af en nu ga je werken. Ik was 16 en toen ik verkering kreeg. Ja, jong. Ik zeg altijd, toen had ik er nog niet zoveel verstand van als nu. Ja, het was gewoon zo. Ik had wel wat langer jong willen blijven. Want weet die mensen, de zorgen komen snel genoeg en die kunnen het niet weer overdoen. Toen was het altijd zo dat je zaterdag s'avonds naar de dik ging. De gemeenteweg was dat. En dan zaten de jongens achter je aan. Ik ging dan met een vriendin gaan hennen en dan een stukje lopen of aan de kant te staan en wachten. Want de jongens kwamen er vanzelf wel langs. Het is eigenlijk nog gewoon net als nu. Wie trouwen? Tussen de ondertrouw en het trouwen zaten 14 dagen. Dan had je altijd verzitten s'avonds. 14 dagen lang. Het was altijd de eerste weken bij het meisje thuis. En de tweede weken bij de jongen thuis. Ooms en tantes, neven en nichten, kennissen. Alles kwam en voor een moord betaalde. Ze wisten dat ze door een vaste zaten. De visite kreeg brandewijn met haar zin. Die had niet zulke grote huizen, dus kon je niet zo heel veel mensen tegelijk hebben. Daarom werd het thuis zo lang gevierd. Daarom ding je het zo. Het gebeurt nog wel zo, maar de meesten doen het in een zaal. Wie ben in 46 getrouwd? Eerst hou ik bij mijn ouders in de woont en later bij mijn schoonouders. Totdat er twee kinders kwam, toen ging het niet meer. Nou, en toen hebben we hier dit huis verbouwd. Mijn man werkt bij het spoor. Die was alle dagen weg. Dus was het heel normaal dat ik voor de kinders zorgde. 4 kinders. Nou, weet hij, dan hij altijd wat te doen. De meisjes gingen zoals toen was naar de huisartsschoolen. De jongens naar de technische scholen. De oudste heeft nog in Meppelen waar bij een deftige mevrouw. Ja, daar wonen ze die dentjes het stappas wel hem. Want ze wisten dat die werken kon. Ze heeft een heel... Toen ze door 12,5 jaar was, heeft ze nog een mooi zilveren roomkannegine had. De dochter die draagt het nog. De dochter die draagt de dracht nog, die zal er ook niet snel uitgaan. De oudste jongen is er ook in geweest, maar toen hij in dienst kwam en weer thuis kwam, toen wilde de dracht niet meer aan. Zo gaat dat wel vaker hier met die jongens als ze in dienst komen. En bij de meisjes is het zo, als ze deuren leert hem en buitenstappers gaat werken, of als ze op vakantie geweest binnen de buitenland, dan willen ze opeens in het burger. Zomers als het warm is, willen ze een jurk aan. En dan komt de winter en dan zijn ze nou, wie dragen de burgerkleren maar gewoon deur. Een kleindochter van ons heeft in de zomer ook al die burgerkleren aan. In de winter niet. Maar als die groot wordt, ik geloof ook niet dat ze de drag aantrekt. Dus 2 generaties naam in, dan is het daar verdwenen. Over de kleren in ons gezin maak ik me nooit ruzie. Om er altijd ruzie over te maken, vind ik ook jammer al dat gedoe. De deens die zeggen, het zit me zo stief, het zit me niet makkelijk. Al dat gezeur, ik kon van die kleren nooit zo'n probleem maken. Mijn kinders hebben het nooit gedaan. In drag op de fietsen naar Meppel. En door bij een vriendin de burgerkleren aantrekken. Dat gebeurde wel, maar de onzen hebben het niet gedaan. Net zoals die jongens van ons. Die hadden eens van het hele lange hoor. Mijn man vond het vreselijk. Ik vond het ook niet mooi. Maar ik zeg dat ik er geen zwarte gezichten over wil hebben. Geet vanzelf over, zeg ik. Hier op Staphorst word je allemaal met het geloof opgevuld. Het was normaal dat zondags 2 keer naar de kerken ging. Maar ja, ik moet eerlijk zijn dat ik ook geen 2 keer meer ga. Een vrouwen in het amp hou het ook niet zo op. Ik zal het niet mooi vinden, een vrouwen op de preekstoel. De kinders gaan naar de kerken. En ik wil liever dat ze er wel mee bibliën. Ze bent ermee opgegroeid. De kinders en de kleinkinders gaat nog. Maar wat er komen kan, ik weet het niet. Ik ben nooit in burger geweest. Nee, nooit. Ach nee, ik zal niet weten hoe ik erin moet lopen. Maar toch, de jassen van Jul, die zitten lekker warm. Wie doet over ons goed een gebreid vijs? Maar wie hem de nekken altijd bloot? En als dan bij de kleinkinders de narm in de jassen steken... Oh, wat is dat lekker warm. Ik ben nu in de rouw van mijn moor. Ik ben nu in het zwarte. Je hebt hier die alder bin en die rouw met mijn man. En lopen nou 4 jaar gewoon deur in zwarte kleren. Die komen er nooit meer uit. De rouw is heel treurig van kleur. Vooral voor de meisjes. Die hebben van die mooie kleren. Die willen die drag wel eens laten zien. Maar dan moeten ze in de rouw. Dat hoort gewoon hier in Staphorst. En wie doet het allemaal? Van een kennisse gooi nog 8 weken in de rouw. Niet in het zwarte, maar het blauwe. Een oom en tante 16 weken. En ik er nu 4 jaar. Ik vind het eerlijk gezegd wel een hele opgave. Ik mis er mijn moeder geweldig. Ze woont hier niet zo ver vandaan. Nog wel op zichzelf. Maar mijn broer die woont erachter. En als er dan eens wat was, kon ze zo op een bellen gaan drokken. Met mijn verjaardag was ze hier altijd. Ja, en als ik nu weer jorig ben, denk ik, ach, mijn moer is er niet meer. En als ik nu mijn kleren kieken, weet ik waarom ik ze aan heb.
1: Ja, al die rouwgebruiken, hè? Zo ging dat vroeger, ja.
0: Ja, dat waren hier ook natuurlijk. Lukkendichten.
1: Ja, zeker.
0: Ik geloof dat de rechterkant was het familie van de vrouw en de linkerkant van de man, of net andersom.
1: En die regeltjes, die ken ik allemaal.
0: Ja, mama nee. Kent ze wel.
1: Maar ik weet wel dat er in de familie bij ons bent ook wel wat die nog klerendracht loopt. Eén loopt er sowieso elke dag nog één.
0: In de Staphorst?
1: Nee, gewoon hier in kleding hier in Doornspiek.
0: De Doornspiek.
1: Ja, en mijn schoonmoeder liep er ook altijd in. Die ging ook mee naar het buitenland toe. Ja. Die had helemaal een bekijkje.
0: Ja, natuurlijk, ja. Ja.
1: Goed.
0: Gooi er maar even mijn muziek in. Hein?
1: Wil je nog eventjes het autootje luisteren?
0: Ja, doe dat maar.
1: Nou, vriend.
2: Nee, daar kunnen we nog precies tussendoor. Dat kan niet.

0: de klakson drukken.
1: Ja, de klakson zo maar laat.
2: De klakson laat. We gaan naar de auto van Hendrik Jan.
1: Oké, okay,
2: onze neef Hendrik Jan van de Beulakker heeft een auto gekocht voor 700 gulden. Ja, meesten, hoe ze met elkaar, wij zeggen, dat kan ook niet vullen bezunde zwien. En dan eigenlijk. Het was een auto, maar door was ook alles mee zeg. Hij gebruikte zoveel olie als een andere auto benzine. Maar dat mocht niet hinderen. Verleden weken vrijdag sprak ik Hendrik Jan op de Zwolse markt. En hij vertelde in geuren en kleuren dat een auto gekocht had. Ja, nog best een knap waantje, gaat Jan. Ik zeg tegen hem, hij soms een erfenis had hij zo te sloffen schieten. Hij lijkt wel een kapitalist. Nu ga je zeker toeren met de vrouwen en de kinders van de familie. Dat wil hij zeggen. Nee, dat dingen niet. Ik heb me kocht voor mijn bedrijf. Ik moet het ding rendabel maken. Ik zal door zo 700 kostelijke guldens wegsmieten om te gaan toeren. Ja, dat deed hij echt niet. Hij is een scharrelaar. Hij scharrelt altijd met kippen en jonge hoornen op de markt. En hij heeft in Meppel en Steenwijk ook klanten zitten voor zijn VK-eiers. Je zullen denken dat dit een bijzondere markt is, maar dat is toch niet zo. VK-eiers zijn volgens Hendrik Jan eiers van vastzittende kippen. En door heeft hij in de loop van de jaren een brutale, een bultenliefhebbersfeur gekregen in Meppel en Steenwijk. Hij had een fietsen met een maande erop en die maande had hem in grote letters geschilderd, VK. En door hem crossen iedere zaterdag naar Meppel en Steenwijk. Dan brachten ze eiers weg. Dat VK was trouwens gewoon flauwe kleur. Ik was een keer bij hem toen hij bezig was de moorden vol te leunen. Maar op de meshoop van Hendrik Jan stonden wel 10 kippen te smikkelen van een bulte peer de vieren. Hij hield de meesten dus eigenlijk mooi voor de gek. En nu had hij dus een auto. Ik ging hem mee kicken. S'ochtends ging ik met de bussen naar de Beulakker. Het was een mooie warme dag. Net geschikt voor een ritje. Hendrik Jan liet mij nou misschien tit om koffie te drinken. Ik moest direct mee. En door stond de auto. Nou, mensen, het was echt niet veel meer. De velden hingen erbij. Stap in, gaat Jan, dan gaan we een ritje maken. Toen ik dat oude ding zag, kreeg ik wel een beetje de neiging om de hakken in de wal te trekken. Hendrik Jan haalde een slinger voor de dag en hij draaide er dan als een koffiemeulen. En verdreid, de auto kwam op gang. Met een slieren rook uit de uitlaat. Het leek wel een rookgordijn. Stap gauw in, gaat Jan. Anders schiet hij weer stille staan. Ik met hem geregeld aan de praat halen. Gelukkig kon Hendrik Jan rien. Hij is invaller melkrier. En als de melkrier dan ziek is, redt hij op de melkauto. Als een straaljager scheurt de auto het erf af. Ik met een beetje gang wegrien, zegt Hendrik Jan. Maar als ik hem inderdaad de versnelling heb, geeft het beter. Dat was ook zo. Toen het nauwveulige kraakzoveren was, reed mij met een kalm gangetje langs de boorden van de Beulakker. Nou, gaat Jan, zegt de neven, is het geen mirakelijke waantie? Nou, eerlijk gezegd viel het mij nog niet tegen. Het rammelen wel wat en hij moest een hard schreeuw om elkaar te verstaan. Of af en toe knapt mijn ding ook als een kanon, maar verder ging het goed.

Ballon. Wat zal dat, zeg ik? Dat is een kinderballon die je per ongeluk geland is. Dat is mogelijk, zeg Henk Jan. Maar het kan ook een ballon van de Bilt wezen. Die weten we, van die weerberichtingfabriek. Daar laten ze soms ballons op met instrumenten. En als zo'n zaakje dan opsturen, kreeg hij 5 euro teruggestuurd. Ik moet even kicken, want die 5 euro is gauw verdiend. Samen deel, Henk Jan. Dat zou je dag hem, zegt dat stok vergif. Die brengen ook even niks mee. Dat geld komt min toe. Toen zeg ik maar niks meer. Ik en Henk Jan klimmen met de auto. Laat hem maar even lopen, zegt Henk Jan. Ik heb hem nu mooi op gang. 14 voor 14 liepen we over het smalle pad naar het eilandje. Het kon net, want het pad was mirakelsmal. En aan beide kanten het diepe water van het zwarte water. Henk Jan snel naar het eiland op, gaf hem op en uit een brummelstrukken visten de ballon op. Toen gaf een galop van teleurstelling. Het was geen ballon van de Bilt. Verroes zich Henk Jan. Wat een strap. Weg, 5 gulden. Henk Jan gooide de ballon weg. Kom, gauw naar de auto, want het ding steekt maar benzine te verbruiken. We wilden het smalle pad weer op om de vaste bal te bereiken. Toen Henk Jan een galop afgaf van schrik. En daar was een reden voor. Over de weg, met de kop naar beneden en de stad stijl in de lucht, kwam een woedende stier aan draven. O, lieve stumpert janken, Henk Jan, de stier van Lubbert is los. Vreselijk! O, dat is zo'n ondeugend ding. En Lubbert is er niet. Die is naar de tandarts. Kalm aan, zeg ik. Misschien heeft ons wel niet in de gaten. We duiken weg in de brummelstrukken, die ons natuurlijk van alle kanten prikken. Het was echter te vergeefs. De woedende stier kwam bij de ronkende auto en schrok zich het apenzuur van dat lawaai. Het leek eerst wel of hij de auto op de hoorns wil nemen. Maar toen bedacht hij zich. De stier keerde zich aan de zummen en toen zag hij ons. En brullend als een leeuw kwam het loeder op ons af. Hij stormde naar het water. Maar toen het smalle pad zag dat naar het eiland in leiden bleef verstoren. De stier was razend. Op enkele meters afstand zagen we zien met bloedelopen ogen. O, wie zit nas muzen in de val. Wat mogen we toch doen, wat mogen we toch doen? Ikke en Henk Jan kon niet zwemmen. Om ons heen was de diepe beulakker. En voor ons de razende stier, die het enige smalle pad naar de auto afsleurt. Wie kunt niks, wie moet maar wachten. En mijn auto staat er met de razen, Carmen Henk Jan, alsof dat het slimste was. Wat kan minder al de rabat schelen, zeg ik, als ik maar hier vandaan ben. Ik greep een klute zand en ik gooi de stier precies op de kop. Ho, toen werd het nog razender. Het vuur scheurde met de ogen. Goh, toch weg, kreng, reup ik. Die stier brulde, die had maar één verlang, ons vermorzelen. Toen kwam de grootste ramp. De stier zette voorzichtig de eerste poot op smalle pad. O, lieve stumper, nu ben we verleurden, knarp, Henk Jan. Het zweet lekt hem van de kop. Wie kiezen het smalle pad over te kiezen het smalle pad over kan komen of verdrinken in de beulakker of verpletterd worden door de woedende stier. Het zag er inderdaad slecht voor ons uit. Als we je notaris bieden werken aan, konden we ons testament nog wel maken, Henk Jan, zeg ik somber. Wanhopig keken we rond. Om ons heen was niks als water. De zonne straalde uit een blauwe loch en het werd hoe langer hoe warmer. Op de weg stond de auto te knetten en voor ons de razende stier met de kop in de lucht. De tongen hingen met de bek. O, wat ging het doen? Het is gebeurd, zegt Henk Jan somber. Wie bent de pineut, gaat Jan? Onze toestand is hopeloos. Wanhopig keken we rond, maar we zagen nergens uitkomst. In geen velden of wegen was een meester te bekennen die ons te hulp kon snellen. Boven onze van angst zweetdruppende kappen vloog alleen maar een schreeuwende reiger. En om ons heen de onpeilbare diepte van de beulakker. Och, och, wat moesten we toch? O, gaat Jan Karm de Never, wat mouwen nu toch? Kijk die dure auto van 700 gulden door nu toch staan. Razen in de brandende zonne. Er blijft geen spanen van heel. Ja, van ons ook niet, zeg ik somber, als die stier ons zo meteen

0: Een haché-vlezen bokshef. Hoef wie ons ook niet meer druk te maken om dat oude rabbet van een auto. Ik wou trouwens dat ik je auto nooit gezien had, waar ik maar bij Annegien achter de koffie gebleven. Meteen ding die stier weer een stap en hij stond halfweg het pad met zijn dikke kop te schudden. O, gaat Jan, knarp men ik Jan. Hij komt hoe langer hoe dichterbij. Gooi toch nog eens met een klutte zand op zijn salamander. Misschien schrikken wij. Ik was ook nog zo stom om naar zijn raad te lusten. Ik pak hem weer een klutte zand en ik raak hem weer tussen de hoorns. Die stier brullen en huppelen van kloren woede een meter vooruit. Door hij hem, galp men ik Jan. O, wie kunt wel afscheid van mekaar nemen, dierbare neven, want het is gebeurd. Nog enkele meters scheiden ons van de stier. Ik keek naar de veilige wal. Als ik eens een sprong nam, zo kon ik de kanten, misschien kon ik zo de kanten bereiken. Och, het was te veren en ik kon toch niet zwemmen. Ik zal zinken als een baksteen. De oude auto op de wal begon raar geluid te geven. Mijn kostelijke auto, hij geeft in puin. Wie hebben maar wel een dolder aan benzine versmeerd. Ik zie geen enkele uitweg meer. Als ik hier levend vandaan kom, schenk ik je zo een riks dolder aan het rode kruis uit dankbaarheid. Dat is ook niet veulen, zeg ik nog. Dat reizen kost me nou genoeg, knarp men ik Jan. Maar vooruit, als wie te levend afbrengt, maak ik er 10 gulden van. Maar echt niet meer. Ik moest inwendig eigenlijk een beetje lachen. Die knippert met de hoorns van de stier op een meter afstand, was ze nog steeds aan het rekenen. Intussen was de stier alweer dichter bij je keum. Nog een enkele stap en hij had het eiland in bereik. En wat er dan gebeuren zal, was makkelijk te raden. Hij wil ons hebben. Er was geen redden aan. O, Hendrik Jan, kijk nog eens rond. Gaat Jan, wat is de lucht mooi blauw en wat is het greuzaam weer. De koeien lopen tot de buk in het grijs, de melk stroomt binnen emmer en ik zal er niks meer aan hem. Volgende week is trouw in de kranten, gaat Jan. Drama aan de beulakker, droef einde van een autoritie. 2 rechtschapenmensen door een stier vermoord. Ik zie het zo staan, gaat Jan. Pas op, gaat Jan, de kumpen aan. De stier maken zich gereed voor de leste sprong. Hennik Jan greep mijn hand. Geliefde neven, ik wil. En toen scheurde een daverende knal door de lucht. Het eiland die dreun onder onze likdoorns. Het leek wel een knon. Waar kwam dat geweld vandaan? We schokken op en neer van de schrik. Maar het allermeeste schrikte Bolle. Die nam ineens een sprong. En met alle 4 poten rolde van het weg heen af. Tot aan de kop verdwenen in het water. Dat zal dat stokkend venijn wel afkoelen. Maar de weg was vrij. Vooruit, Hennik Jan, galp Mik. We hebben het weg. Gauw, gauw. Voordat het loeder weer vast op de poten steed. We storten ons als wilde knieën over het wegje. En vlak langs de in het water worstelende stier kwam we weer op de vaste wal. Het was net op tijd. Want ook die grote bollen hadden weer grond onder de poten en hijsen zichzelf uit het water. Naar de auto, bulderde ik. We rennen zoals we nog nooit van ons leven meer rent hebben. De petten vlug en ik Jan van de kop. Mijn petten van 3,5 gulden galp me. Man, zeg ik, laat toch liggen. Beter zonder petten dan zonder kop. We bereikten de auto en toen zagen we dat de veurbond zonder 1 sprit in log stond. Dat was dus die geweldige knallenwijs die ons het leven bered had. De gammele veurband was in de brandende zonne een sprung. Door hij het nu al, zich Hennik Jan, ook nog een baan dan fladden. O, meesten, u wilde het niet weten. Ik had die al de auto wel kunnen kussen. Dankzij die springende band waren wie uit de muze vallen keum. Hennik Jan achter het stuur, en ik zunk in de kussens met gaten als vussen. En ik voelde alsof ik op fluweel zat. Ik wist hem in het zweet van de kop. Dat was een benauwd avonturenwijs. Hennik Jan kreeg de auto op gang. En slingerend vanwege de lekke band kwam bij u de gevoelige zone. Zo gauw het kon zetten Hennik Jan de auto stille. Zo, zeggen, ik laat hem hier staan. Dan kan een reparateur komen voor de band. Maar gaat Jan, laat mij nu verstandig wezen en geen meester vertellen van die geschiedenis van die stier, want dan lachen ze te toch maar umme. Best, zeg ik, dan wacht ik hier op de bussen, want ik zal blij wezen als ik weer veilig thuis bij mijn Annegien binnen. Maar geef mij dan meteen even de centen mee voor het rode kruis die je in alle narigheid beloof hem. Hendrik Jan kreeg zunig, maar hij haalde toch de portemonnee uit de broekzak. De dag is mijn anders al duur genoeg. Een baan dan fladden, de petten kwit en de auto zal er ook niet beter op worden met al de geraas. Maar vooruit, ik heb het beloofd. Hier rij je Riksdalder. 10 gulden bedoel je toch zeker, zeg ik. Niks hoor, zegt hij kniepend. Ik ben begonnen met een Riksdalder. Toen word ik toch woes. Kiel, zeg ik. Aan jouw belofte gestand doen, smit ik jou in de auto en rie ik jou zo naar die wilde stier weer rummen. En dat meen ik. Toen plofte er een briefje van 10 gulden voor mijn voeten. En Hendrik Jan drein zich spinneidig rummen. Ziezo, dat was binnen voor het rode kruis. De bussen kwam hem de bocht en ik keerde huiswaarts naar dat vreselijke avontuur dat ons zowat de kragen een kost had.
1: Zo, daar ben ik klaar mee, ja.
0: Ja.
1: Zou je wat gebeuren?
0: Ja, hè?
1: Nou, hoe kreeg ze het van elkaar?
0: Hoe kreeg ze het van elkaar, hè?
1: Ja, joh. Ja.
0: Wat gaan we doen?
1: Goed, waar muziek hier of waar je nog...
0: Zal ik eerst even een heel klein stukje nog lezen? Ach, ja, kan dat doe. Nog? Ja, ja, we hebben nog 7 minuten.
1: 7 minuten,
0: ja. Ja, iedereen weet natuurlijk ondertussen al dat bierlezen de Stentor... en doorin schreef Renate Wennemars... en dat ik door een grote fan van binnen... Vandaag had ze er ook weer een prachtig stukje in staan. En omdat we net zelf 2 nieuwe brillen nu zag hem, sprak het mij natuurlijk wel aan. Het is natuurlijk pure ijdelheid, zegt ze. En dan zul je altijd zien, of nou ja, zien. Het is inmiddels 3 maanden geleden dat ik een lensvervangende ingreep gekregen heb. Ik was het dragen van die brillen spuugzat. En gewone lenzen werken niet. Ik begreep er van vrienden dat zo'n lensvervangende ingreep echt niks voorstelde. Zo gepiept en het ding geen centje pijn. Alhoewel, ik durf niet te zeggen hoe duur het is. Ik had het ervoor over, want een leven zonder brillen, dat leek me toch zo ideaal. En dat is het ook. Het is alleen zo jammer dat ik nog steeds niet goed kan kijken. Bij de na-controle bleek dat ik naastaar had. Pech kan gebeuren blijkbaar. Daar kon de oogarts met een kleine laseringreep wel iets aan doen. Na een paar flitsies stond ik weer buiten. Misschien zou ik een paar weken wat last hebben van rondzwemmende wuisjes voor de ogen. Dat had ik niet, maar mijn zicht werd gaandeweg slechter. Een bekende aan de overkant van de straten herkende ik hem niet, of te laten. De borden langs de snelweg kan ik wel lezen wanneer ik er zo ongeveer onder deur rie. Vandaag had ik weer nauwcontrole van de naastaarbehandeling bij de optometrist. Een hele orige jongen. Hij zette me weer op die stoel en haalde allerlei apparaten tevoorschijn die hij tussen min en hemzelf inhing. En met mijn kinnen op dat ongemakkelijke steuntje, wat we allemaal wel kennen, in een wat ongemakkelijke zithouding, zag ik ze weer langs komen. De bekende rood-witte luchtballon en de stippen, waarvan ik altijd banger ben, en ik er dus ook, dat ik ze de eerste keer toch wel beter zagen dan de tweede keer, maar dat ik het dan ook weer niet zeker wist, want omdat ik dacht dat ik net met de ogen geknipperd had. En als zo'n arme jongen wel 4 keer heen en weer om me moest schakelen. Wat is het? Ziet u 1 of ziet u 2? Ik hoor het nog van vorige weken. En dan die letters. Dat wordt me toch ook een zeug in. Ik zag bijna niks. Maar als zij met de hand een los lens zien voor mijn ogen huil, zag ik ineens alles. Dat was blijkbaar vreemd. Het was een afwijkend beeld. In theorie zeggen klopt me het niet. Hij probeerde het mijn allemaal uit te leggen hoe het zat en wat hij dacht dat er aan de hand kon wezen. Hij liet mijn pleurtjes kicken en probeerde zoveel mogelijk in Jip en Janneke taal te praten. Ik snap het maar half. Het komt er volgens mij op neer dat ik echt of heel veel pech gehad heb en straks alsnog een brillen met hem, of de tit wordt mijn vriend en over 3 maanden zie ik alles weer scherp. En het leste Doch heet ze dan maar van Ut. En ik hoop dat ik volgende week weer scherp kieken, want dan kan ik mijn bril ophalen.
1: Oh, kijk, meen je dat
0: maar ja, je ziet wel, ik gooi het meeste van de tijd af, hè.
1: Ja, joh.
0: Met
1: ja.
0: Lezen heb ik geen bril op.
1: Oh, nee.
0: Nee, alleen maar met veren kieken, want ja, ik zie echt helemaal niks in
1: nou,
0: de
1: ik ga de man even naartoe.
0: Wie ben je
1: ja.
0: Nou, door het bij moslim dan ja, de op laten meten. Maar dan ben je een uur verder, hè?
1: Ja, ik ben zo in de
0: Jongen. En je staat buiten en dan zie je nachtstippies en letters en weet ik veel wat.
1: Ja, juist.
0: Maar goed, het is gelukt en ik heb een nieuwe brillen.
1: Goed zo. Nou, hartstikke mooi. Eerst, we gaan eruit.
0: We gaan eruit, hè?
1: Ja, het is al twee minuten.
0: Het slitter weer op. De ja, tijd vliegt.
1: Oh, echt buiten kijk, het is droog. Dat kan er mooi te verzorgen.
0: Je kunt nog net verdonken thuis zien.
1: Jawel.
0: Goed
1: kan
0: zo.
1: Oké, goed.
0: Kunt nou, goed.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week, hè?
1: Oké.
0: Doei.

0: FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïense militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: dit kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
1: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.

hij stond nog niet helemaal goed getuned, zoals wij dat dan noemen van Noord-Veluwe Sport. Maar u bent nog steeds te beluisteren bij Loco FM en Lou FM met Noord-Veluwe Sport. Het laatste uur. We gaan straks even een telefoontje plegen met Gerrit-Jan Veldhoen. Dat gaat allemaal over de democratie daar in Oosterwolde.

0: Rock This Town. De Stray Cats, ja. Zoals ik al zei, 3 uur lang heb je kunnen genieten van het voetballen en de desbetreffende verslaggevers langs de lijn. Ja, het laatste uurtje gaan we toch een beetje andere sporten doen, want er is volgende week zoveel te doen hier in de regio. En onder andere zijn die democlassics, dat allemaal in Oosterwolde. En Gerrit-Jan Veldtoen. Gerrit-Jan, goedemiddag. Je kan er iets meer van vertellen.
1: Ja, goedemiddag. Inderdaad, Gerrit-Jan. Volgende week dan is in Oosterwolde 3 dagen lang eigenlijk het herfstfestijn gaande. Dat is sinds een jaar of 3 is dat een uitgebreider evenement geworden, wat eigenlijk voortkwam uit de Demo Classic Race. En die Demo Classic Race die wordt voor de 13e keer gehouden. En dan is in Oosterwolde wordt dan het motordorp van de Veluwe. Want de Demo Classic Race, dat is een race met motoren die ouder zijn dan 25 jaar.
0: Mm-hmm.
1: En dan komen ze uit alle streken van Nederland komen ze naar Oosterwolde. Zelfs coureurs uit Duitsland zijn erbij. En dat gaat in verschillende klasses. En vanaf 10 uur dan zijn de trainingen. En 's middags vanaf iets over 12:30 dan zijn de wedstrijden. En eigenlijk is het, de wedstrijden zijn niet zozeer bedoeld van wie is de snelste. Al gaan ze wel snel, die motoren. Maar eigenlijk is het degene die wint, die rijdt de meest regelmatige rondes. Dus daar gaat het eigenlijk om, dat je zo regelmatig mogelijk je rondes rijdt. En dat kan zachtjes zijn, dat kan hard zijn. Maar dat is eigenlijk het wedstrijdelement.
0: Maar het is 2 dagen, Gerrit-Jan.
1: Nou, op woensdag wordt er een grote tent geplaatst. En dan is er op vrijdag hebben wij 's ochtends een ochtend voor de senioren. Van de senioren uit Oosterwolde voor een kopje koffie. En we gaan een film draaien over dingen uit Oldenbroek.
0: En daar is ook iedereen welkom?
1: Alle ouderen zijn daar welkom om samen elkaar te ontmoeten, bij te praten. En dan kijken naar de film van allerlei dingen over Oldenbroek die gebeurd zijn of in het verleden.
0: Uh-huh.
1: En dan rond de middag dan gaan ze samen een kopje soep eten en een broodje. En dan 's middags om 2:30 is de jeugd van Oosterwolde welkom. Dan is er een kindertheater. En aan het eind van de middag krijgen ze een patatje met een snack en een glaasje ranja. En dan hebben ze nog een kinderbingo. Dan om 5:00 dan is er een prestatieloop voor jong en oud in het dorp Oosterwolde. Dat is op hetzelfde parcours als waar de motoren rijden zaterdags. En dan 's avonds is er nog een muziekbingo in de grote tent. En nou, dan zaterdag staat Oosterwolde bol in het kader van de motorsport. En op zondag wordt dat afgesloten om 4:30 met een interkerkelijke tentsamenkomst. En dat is het herfstfestijn Oosterwolde 2026.
0: Jongen, er wordt nog iets van iets aan gedaan, Gerrit-Jan, dat weekend.
1: Ja, er wordt heel wat georganiseerd. Er zijn zo'n 50 vrijwilligers zijn een paar dagen in touw om het allemaal op te bouwen en klaar te zetten. En het is een mooi evenement. Maar zoals gezegd, ja, het spektakelstuk is toch wel de Demo Classic Race, de motoren in allerlei klassen. 125cc, 250, 500, 750cc. De zijspannen komen niet meer de laatste jaren, want het parcours is echt net iets te smal voor de zijspannen, want ze kunnen elkaar niet goed inhalen op dat smalle stratencircuit daar in Oosterwolde. Maar de andere motoren, ja, die bulden erover. En er zijn nog wat plaatsen corrivee. In het verleden deed ik vaak Big Bastia mee. En nog een coureur, ik de naam heb niet zo van weet. Van Beek, dacht ik, uit Doornspijk. Dus een mooie happening waar ook veel publiek op afkomt. En dan, die vergapen zich aan die mooie oude motoren die we helemaal zijn opgeknapt. En blinkend over het circuit scheuren.
0: Ja, zijn er nog kosten aan verbonden voor de toeschouwers?
1: Nee hoor, het is helemaal gratis. Mensen kunnen komen kijken langs het hele parcours. Het is op het parcours de Grote Woldweg, de Winterdijk en de Drie Merkenweg. Dus dat is een mooi rondje. Er staat een grote tent ter hoogte van de Grote Woldweg 74. Daar kunnen mensen gezellig samen zijn om al die mooie motoren te kijken. Hoe in het renningskwartier, hoe mensen daar bezig zijn om hun trots weer in orde te krijgen om er een mooie race van te maken.
0: Ja, dus de mensen die uit Kampen komen, die moeten via de Naalderweg.
1: Door de Woldweg, door het Kerkdorp.
0: En dan kom je dus bij het circuit. Dat is voor de mensen wel zo makkelijk voor de mensen uit Kampen. Ja, wil je naar de tent, dan moet je natuurlijk helemaal eromheen.
1: Ja, dat klopt. Dan moet je er helemaal mee, want het circuit is afgesloten. Dan kun je namen, als het zo hard wordt gereest, dan...
0: Ja, nee, daar kan ik me in denken, ja.
1: Dan moet je geen mensen op het parcours hebben.
0: Gert-Jan, was er nog iets dat je zegt van, nou, dat wil ik toch even vermelden. Dat vind ik belangrijk.
1: Nou, nee, ik zou zeggen, voor jong en oud is er wat te doen. En of dat nou vrijdagmorgen is, of de vrijdagmiddag, of de vrijdagavond, gezellig de muziekbingo. En ja, en dan moet horrorliefhebbers, die komen zaterdag. Dus een paar dagen lekker genieten van mooie dingen in Oosterwolde.
0: Oké. Mag ik je bedanken voor het telefoontje, Gerrit-Jan. En ik wens je een heel fijn weekend.
1: Succes!

0: heel af en toe wel eens zo zijn dat de microfoon open blijft staan. Nou ja, ik zei niet verkeerd, maar ik had Cilia aan de telefoon. Ja, en de bedoeling is eigenlijk om Cilia een beetje te volgen voor haar BMX gebeuren allemaal. Ja, Cilia, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ja, ik zie het. Ik heb hier alles een beetje voor me staan. Cilia Vist, 20 uit Doorspijk. Even afgelopen weekend een sterke indruk gemaakt. Tijdens de BMX-vereniging KWC Kampen, je hometown, laat ik het maar zo zeggen.
1: Ja.
0: En hoe is het gegaan? Vertel eens iets over die BMX. BMX, dat is natuurlijk een sport. Ja, ik was blij verrast toen een collega van mij, Jeanette, me belde. En die zei, je moet dus een beetje aandacht schenken aan Cilia Vis uit Doornspijk. Want die doet het heel goed met die BMX. Ja, zelf ben ik nogal een vervent aanhanger van de... Van het veldrijden dat allemaal weer in de winterdagen. Ja, en ik vind ook dat er in Nederland heel weinig aandacht aan geschonken wordt. Terwijl dat in als ik hem op de Belg zet, dan is het er elke week op. Ja, ook een krachtsport. Echt een beetje wat jij doet, hè? Heel snel zijn.
1: Ja, BMX is eigenlijk een hele explosieve sport. Er gaat heel veel kracht, explosiviteit en alles in om. Ja, je bent eigenlijk vaak ga je dan over een baan van 30 tot, of 300 tot 500 meter.
0: Oh, dus die banen verschillen.
1: Dan moet je eigenlijk op de finish komen.
0: Oh, die banen verschillen. Het is niet één baan. Het is niet 500 meter. Er zijn dus verschillende lengtes van banen.
1: Ja, je begint eigenlijk bij de startheuvel. Dat is een 5 meter startheuvel meestal.
0: Ja.
1: En dan ga je eigenlijk een parcours overfietsen met bulten en bochten ertussenin. En dat varieert gewoon wel per baan altijd. Dus de ene baan is iets korter, de andere is iets langer. Je hebt altijd andere bochten of bulten. Dus het is allemaal heel verschillend.
0: En met hoeveel sta je aan de start? Is dat ook verschillend?

0: Ja, met z'n achten vaak.
1: Over met z'n achten. En ja. Hoe lang duurt zo'n race ongeveer? Want het is allemaal nieuw, hè? Voor de luisteraars is het allemaal nieuw.
0: Zo'n race is tussen de 30 en 40 seconden eigenlijk. Dus het is heel veel krachtinspanning en krachtintensie in die halve minuut, 40 seconden ongeveer.
1: Ja, en wat train je op? Is het puur je spieren en je benen? Wat train je op? Want als ik kijk naar het wielrennen en ik kijk ook naar... Ja, als ik dan ook kijk naar het veldrijden... dan krijg je natuurlijk op het laatst een explosie aan kracht. En als ik de sprinters zie bij het wielrennen... wordt daar het puur ook specifiek op getraind? Op die krachtexplosie? Omdat het, zoals je al zei, maar 40 seconden duurt.
0: Ja, in de winterperiode dan hebben wij, ons seizoen loopt eigenlijk van maart tot oktober. Mm-hmm. Met in de zomer ook nog een paar weken wat rust. Maar in de winterperiode dan trainen we eigenlijk voornamelijk op kracht, op duur wel. Om gewoon zoveel mogelijk kracht op te bouwen. En naarmate het seizoen eigenlijk begint. En daarvoor eigenlijk al proberen we al met explosiviteit te beginnen. Dus zo snel mogelijk uit herkomen. Kleine korte starts. Explosieve oefeningen in de sportschool. Dus het is heel erg wisselend.
1: Hoe oud was je toen je eraan begon?
0: Vijf.
1: Je
0: vijf en een half jaar.
1: Hoe kom je bij die sport? Gekke vraag, maar hoe kom je zo bij die sport? Omdat het niets... Ja, het is... Want het is ook een Olympische sport geworden, hè? Sinds een jaar of twee nu?
0: Het is een Olympische sport geworden sinds 2008.
1: Oh, al zo lang.
0: In Peking. Ja, dat is al een aantal jaar. Maar de sport is gewoon over het algemeen niet zo heel erg bekend. Maar ik ben eigenlijk bij BMX gekomen door mijn broer. Die moest na zijn zwemles eigenlijk even een sport kiezen om toch actief verder te gaan. Mm-hmm. En op dat moment waren de Olympische Spelen op televisie. En toen zag hij dat voorbij komen BMX. En dat vond hij echt wel een hele superleuke sport.
1: Ja, is het ook.
0: En wij wonen in Doornspijk, dus mijn vader ging op zoek naar een baantje in de buurt. Nou, daar ben ik in Nunspeet dus begonnen. Mm-hmm. Of daar is hij begonnen. En ik ging eigenlijk als klein zusje altijd mee. Mm-hmm. Ik had wat vriendjes en vriendinnetjes gemaakt. Maar die moesten tussendoor, telkens bij de wedstrijden, moesten hun gaan fietsen. Ja, en na een tijdje werd mijn broer groter. Dus hij mocht een nieuwe fiets uitkiezen in de fietsenwinkel. En ik stond ook naar die fietsen te kijken. En toen zei ik tegen mijn ouders, ja, ik wil eigenlijk ook een fiets.
1: Ja.
0: Dus zodoende ben ik eigenlijk bij de sport terechtgekomen.
1: Ja. En dat is die, je zei, je begon in Nunspeet. En, ja. Maar nu zit je in Kampen dus. Is die baan anders? Is die vereniging anders?
0: Ja, de baan in Kampen is eigenlijk net wat groter.
1: Okay.
0: Die heeft ook een 8 meter heuvel. Het is een iets professionelere baan. Ik ben daar rond een leeftijd van 11, 12, 13 jaar ben ik overgegaan van Nunspeet naar Kampen.
1: Mm-hmm.
0: En sindsdien ben ik daar heel erg lid.
1: Ja. Nou, ik zie dat die staan ook, je klasseringen waren vorige week geloof ik, tweede en derde plaats. En nu ga je volgende week naar België toe.
0: Ja, daar ga ik een Europese ronde rijden in Zolder, bij circuit Zolder. Dat kennen de meeste mensen denk ik wel.
1: Ja, bekend circuit, ja.
0: Ja, daar zit dus ook een BMX-baan en mm-hmm. die is in de zomervakantie helemaal opnieuw opgebouwd. Dus ik ben benieuwd hoe de baan gaat zijn, maar daar ga ik een Europese ronde rijden.
1: Zit je te denken aan de Olympische Spelen?
0: Dat is een goede vraag. Binnen mijn klasse, ik rijd de Women 17-24 klasse. Daar kan je niet bij de Olympische Spelen komen.
1: Okay.
0: Omdat je dan echt bij de junioren onder 23 en elite moet fietsen.
1: Okay.
0: Ik fiets eigenlijk net een gradatie lager.
1: Mm-hmm.
0: Dus voor mij is het hoogst haalbare eigenlijk het wereldkampioenschap.
1: Okay. En daar ga je wel op focussen?
0: Ja, zeker weten.
1: Ja. Nou ja, ik had net ik had toevallig een microfoon aan staan, wat niet helemaal de bedoeling was toen ik eerst een gesprek met je had. Maar dat maakt niet uit. Ik had eigenlijk volgende week nog... maar dan ben je net aan het rijden, hè? Rond tussen 5 en 6.
0: Ja, dus ja klopt. Ik heb een middagavondwedstrijd. Dus ik begin om 2 uur, 3 uur met trainingen. En dan gaan we de wedstrijd in. Dus dan ben ik s'avonds pas klaar.
1: Ja.
0: En dat dan 2 dagen achter elkaar.
1: Nou, doen we de week later, bel ik je weer even. Gaan we weer even kijken hoe het gegaan is er in België.
0: Ja, helemaal leuk.
1: Maar dan had ik nog één vraag. Hè. Ik heb dat eens een beetje uitgeplozen, ook op internet. Maar je hebt ook BMX Freestyle. Dat is weer totaal anders, hè?
0: Ja, dat Dat is eigenlijk meer een beetje de kunstjes doen op de fiets.
1: Ja, precies. Wat je wel eens ziet hier in Elburg, heb je ook zo'n baan. Daar worden meer kunstjes. Maar dit is puur het BMX waar ik, waar ik eigenlijk ook een beetje een liefhebber van ben. Want het is, zoals ik al zei, het is niet... Zo'n wedstrijd is ook zo afgelopen. Hè? Het is heel spannend, van begin tot het eind. Dat is het vaak als ik dan de Olympische Spelen bij dat BMX zie. Ze starten, maar ze zijn ook zo weer klaar. Het verveelt niet. Het is echt een krachtexplosie.
0: Ja, het is echt een krachtexplosie. En er kan zoveel gebeuren in een rondje. Bij één klein foutje, dan ben je eigenlijk al wel weg. Dus je moet eigenlijk gewoon zorgen dat alles perfect loopt in zo'n rondje.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk wel spannend en ook wel weer heel erg leuk.
1: Ja. In die overbrenging van zo'n fiets, er zit geen versnelling niets op, hè? Zit er een rem op?
0: Er zit wel een rem op. Maar die hoef je eigenlijk moet je die pas gebruiken bij de finishlijn, als je over de finish bent.
1: Ja, ja.
0: Er zit geen versnellingen op, gewoon één verzet zit erop. Ik rijd dan wel op een carbonnen fiets, dus dat is wel wat winstgevender.
1: En
0: er zit een laag zadel op, dus eigenlijk hoef je ook niet echt op je zadel te zitten. Je staat eigenlijk de hele tijd op je fiets.
1: Ja, ja. Nou, hartstikke leuk om in ieder geval sowieso kennis met je gemaakt te hebben. We gaan je zeker volgen in de toekomst voor deze sport. Want ik vind het heel interessant wat jij doet. Is er nog iets wat je kwijt wilt?
0: Nee, op dit moment niet. Ik vind het hartstikke leuk dat je me hiervoor hebt gevraagd. Leuk dat ik erbij mag zijn en leuk dat jullie me gaan volgen.
1: Ja, dat gaan we zeker doen. We gaan zeker met Noord-Veluwe Sport. En zoals ik al van week tegen je zei, ons bereik is behoorlijk groot. Omdat we dus samen met Loco en Lou werken. Dus is dat bereik heel groot. En we gaan je zeker volgen, Celia.
0: Ja, superleuk.
1: Oké. Hey, mag ik jou en jou dus een heel fijn weekend toewensen?
0: Ja, dankjewel.
1: Oké.
0: En jij ook een fijn weekend en fijne uitzending.
1: Oké, en heel veel succes volgende week.
0: Ja, dankjewel.
1: Ga voor je duimen. Doeg!

0: Ja, shame on you dat ik met die microfoon een klein stukje en even iets te vroeg openzetten, maar zo erg is dat niet. Zoals ik al zei, we hebben een druk programma, ook in het laatste uur, omdat er volgende week zoveel te doen is. We hebben nog een paar mensen die we gaan bellen, maar zoals Celia, die we graag willen gaan volgen natuurlijk in het loop van het seizoen met haar prestaties. Enkel volgende week kan het helaas niet, want tegen die tijd is zij ook aan het rijden, maar dat doen we dus na dat weekend, hebben we weer contact met Sylvia. Wie we ook heel graag gaan volgen, dat is natuurlijk Levi Vlier. Ja, en wie kan ons daar het beste allemaal over vertellen? Egbert Bos. Egbert, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Jan.
0: Hoe is het gegaan? Is die wedstrijd afgelopen?
1: Net afgelopen, ja.
0: Nou, kijk eens, vallen we met de neus in de boter.
1: Neus in de boter. Hij valt zeker met de neus in de boter, want een wereldprestatie, want hij is vijfde geworden.
0: Zo.
1: Ja, kippenvel. En de bloeddruk zit op 200, denk ik, op dit moment. Wat was een superspannende wedstrijd. Hij was als 12e vanmorgen met de kwalificatie getraind. En dat bood al een beetje perspectief. Alleen het was een beetje miserig nat. En de hele dag is droog geweest. En net voor de wedstrijd begint het weer te regenen. Dus het werd een nat weerrace, een wetrace. En dat is altijd spannend voor hem ook natuurlijk. Maar met de start. Hij moet nog een beetje leren starten. Hij is natuurlijk nog erg jong. Maar er zijn er wat die gaan hem dan wel voorbij met de start. En toen lag hij op een gegeven moment op de 18e plek. Ik denk, dat wordt een beetje lastig. Maar hij heeft zich in die 14 ronden helemaal naar voren gereden. Hij kwam in een groepje terecht van 6 man. En dat ging om de 12e plek en tot en met de 6e. En dan kwam hij in terecht en helemaal naar voren gereden in die groep in die aantal ronden. En de ene laatste ronde lag hij zelfs nog 4e. Maar in de gittermenbocht haalde nog net iemand hem in. Dus eindelijk werd hij 5e, maar top, wereldprestatie. Echt.
0: Maar hij startte op de 12e plaats, als ik het goed heb, of niet?
1: Ja, 12e plek, maar de start kwam hij wat slechter weg als de rest. Hij moet nog wel leren om beter te starten. Dan kan hij gelijk aanpikken in de voorste linie, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En ze gingen wel even voorbij. Dus toen lag hij 18e op een gegeven moment. Maar dan zeg ik, helemaal in de wedstrijd naar voren gereden. En super goed, sterk gereden. Ook goed verdedigd, maar ook aanvallend. En prachtig, jongen. Echt super enthousiast hier met z'n allen. De 5e plek is wereldprestatie. Echt.
0: Ja, dat is zeker een wereldprestatie. En is het seizoen nou net begonnen? Zit je halverwege? Hoe moet ik het zien?
1: Nee. Dit is de laatste wedstrijd.
0: Dit is de laatste.
1: 4. En dat is natuurlijk in Duitsland en zo een Europese wedstrijd. En dit was de laatste hier in Assen. Tijdens de Superbike weekend, de Engelse Superbike. En deze wedstrijd, dit is vandaag een wedstrijd om 16:30. En morgen is het om 11:30, de 2e wedstrijd. Dat geldt op dezelfde kwalificatie als die vanmorgen heb gedaan. Dus dat betekent morgen moet hij weer starten op de 12e positie.
0: Ja.
1: Maar dit is echt fantastisch, jongen. Echt geweldig. Het hele team is helemaal wild, want dat hadden we niet verwacht. En het werd ook zo spannend de laatste ronde. Als hij die man niet afvalt en zo, weet je wel. Dus nogmaals, de bloeddruk zal wel op 220 zitten op dit moment. Maar het is geweldig. Goede aansluiting en goed sterk gereden. Ook in die groep van 6. En dan elke keer weer een mannetje halen. En de koppositie dan in die groep vasthouden. En we zijn echt helemaal uit de bol hier.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Ja. En dan begin je dus op die 12e plaats. En dan zeg je zelf al, die start is niet al te best.
1: Nee.
0: Ja, dan moet hij dus heel veel inhalen in die ronde die hij rijdt.
1: Ja.
0: En dat is, dat is de grote klasse van hem.
1: Kijk, wat hij nu goed deed vergeleken met de andere keer, dat hij moet aanpikken aan zo'n groep, zeg maar. Dan kan hij echt mooi meekomen. En in die groep kan hij dan zich proberen naar voren te werken. En als hij de aansluiting niet bij zo'n tweede groep hebt, dan rij je alleen. En dan komt hij er nooit meer bij. En dat deed hij dus nu goed.
0: Ja.
1: En dat kon je mooi zien. Dat elke keer een plekje opschuiven. 2-3 man voorbij. En op een gegeven moment lag hij voorop in die groep van 6. Want die andere 4 die waren al een eindje vooruit. En toen werd hij op een gegeven moment lag die 6e voorhand op die groep. En toen ging er gelukkig nog 1 onderuit in die eerste 4. Dus daardoor werd hij nu ook 5e.
0: Mm-hmm.
1: Hij lag zelfs de laatste ronde nog 4e. Maar in die laatste gitter in mijn bocht was het nog een jockey. Ja, misschien is ook die ouder of zo. Maar die hadden nog net even in. Maar 5e is echt super
0: mooi.
1: Ja,
0: een super prestatie. Ja.
1: En ook voor de sponsors natuurlijk. En ook voor, dit is natuurlijk een leerjaar voor hem. Hè. Wat eerder gezegd, als 14 jaar. Zijn jongens van 16 en 17 rijden al een paar jaar in die klasse. Ja. Zijn allemaal dezelfde motoren, 250cc. Dus het gaat echt hard ook. En vooral in een thuiswedstrijd hier op Assen. Ja, geweldig, geweldig. Echt Dus niet normaal.
0: Nou ja, maar in ieder geval, je zei dit was voor eerst de laatste wedstrijd. Wat ik leuk zou vinden, natuurlijk in Noord-Veluwe Sport. Dat jij toch een keer samen even een keer komt met Levi in de studio.
1: Zeker.
0: En dat
1: zeker,
0: we bijna Noord-Veluwe Sport er nog eventjes over praten. Egbert, mag ik je in ieder geval bedanken voor dit interview. We hebben een paar mensen te gaan nog. En dan zit dit uurtje er ook weer op. Oké, dankjewel. Goed weekend. En morgen ook succes, hè? Ja, en morgen moet hij er niet weer afvallen. Of hij moet er niet afvallen.
1: Hij blijft erop zitten.
0: Oké, dan is prima. Oké, goed weekend.
1: Bedankt.
0: Hoi, hoi.
1: Doei.

0: Ja, de Lobo's Gospel Show, een medley van Lobo. En Lobo, Willem,
1: ja?
0: Nederlandse formatie, een Nederlandse zanger?
1: Ja, je hebt een Nederlandse Lobo en je hebt een Amerikaanse Lobo.
0: Kijk, dat bedoel ik. Kijk, de professor wat betreft muziek staat natuurlijk alweer achter mij te wachten op zijn programma. En dat gaat hierna komen. Dus ja, een Nederlandse en een Amerikaanse versie. Goed, aan de telefoon hebben we de heer Lindeboom. Ja, meneer Lindeboom, ik heb er alles al eens een beetje nageplozen. Wat jullie 100-jarig bestaan. Nu weer een grote show in Attenbroek. Goedemiddag overigens.
2: Ja, goedemiddag. En zeg maar gewoon Wim, Henk, hoor.
0: Oh, dat is fijn. Dan zeg ik gewoon Wim. Dat praat wel net zo lekker. En je had ook altijd meer te zeggen. Ik wil het ook wel in plaat doen. Zeg het maar.
2: Ja, doe maar gewoon normaal. Doen we gek genoeg.
0: Daarom. Nee, maar 100 jaren bestaan. Voor een vereniging, dat is heel lang.
2: Dat is zeker heel lang.
0: We hebben de vanwege...
2: In april bestonden wij 100 jaar als klein diervereniging.
0: Ja, we hebben vanwege aan de telefoon samen nog over gehad. Maar ik zat zelf ook bij een vogelvereniging. Maar ja, de een naar de ander, die legt het loodje, als ik het zo mag zeggen.
2: Ja, dat klopt. De vergrijzing slaat toe, hè, bij heel veel verenigingen. Dan zie je bij canarieverenigingen, zangkoren, pasduivenverenigingen. Overal is de krimp. En aan de onderkant komt er niks bij. En aan de bovenkant vallen alleen maar mensen af.
0: Ja.
2: Maar bij ons in de kleindiervereniging Lut en Spat en Weesup gaat het nog hartstikke goed. We hebben nog steeds ruim 40 leden. En een hele mooie club. En die elk jaar een mooie tentoonstelling organiseert.
0: En die tentoonstelling, is die nu toevallig met het 100-jarig bestaan in de manege aan de Vijzelweg in Attenbroek? Of is dat gewoon een vaste locatie voor jullie? Zijn jullie daar elk jaar?
2: Ja, dat zijn we elk jaar. Het is wel toevallig, want de vereniging bestaat 100 jaar. En we houden voor dit jaar voor de 35e keer de IJzervlietshow. En dat is dan in de manege aan het Vijzelpad te Hattem.
0: Ja, en voor degene die er naartoe wil. Iedereen is natuurlijk welkom natuurlijk, om te bezoeken, hè?
2: Neem ja, ik aan. Vrijdagavond 25 september, dan zijn we van 7 tot 10 uur open.
0: Dan hebben jullie de keuring.
2: Van 's morgens 10 uur tot 's middags 3:30 en de toegang is gratis.
0: Kijk, en jullie beginnen donderdags met de keuringen?
2: Vrijdag overdag is de keuring. Donderdagavond worden de dieren gebracht. En okay. Dit jaar hebben we al bijna een record aan dieren, want we zitten op 745 dieren. En die worden vrijdag overdag gekeurd. Vandaar dat we 's avonds om 7 uur is de officiële opening. Dus zeg maar vanaf 7 uur, 7:30 is iedereen welkom.
0: Ja, ik zat me zo af te vragen. Je hebt van alles, hè? Hoenders, watervogels, dieren, konijnen, alles. In vredesnaam, hoeveel keurmeesters heb je wel hier nodig?
2: 13.
0: Oh, 13.
2: 13 keurmeesters. We hebben grote hoenders, we hebben dwerghoenders, we hebben konijnen, cavia's. Siervogels en oorspronkelijke duiven. Dat zijn de zogenaamde lachduiven, oftewel de tattelduiven, cavia's en kleine knagers.
0: Nou, als ik me dan even bij de vogels hou, hè? Als ik hou me even bij de vogels. Hoeveel keurmeesters heb je voor de vogels? Is het keurt een keurmeester ook de watervogels en de hoenders, of is dat allemaal weer apart?
2: Nou, weet je wat het probleem is? We hebben te maken in Nederland altijd nog met een vogelgriep. En op het moment is dat rustig in Nederland. En dus we hebben dispensatie gekregen dat 30 inzenders van 30 adressen hoenders mogen insturen. Maar als er hoenders ingestuurd worden, dan mogen er geen watervogels komen.
0: Oh,
2: die combinatie is niet correct.
0: Oh, nu begrijp ik dat. Oké.
2: Maar we hebben wel 5 fazanten en we hebben de oorspronkelijke duiven dan. En dat mag wel gezamenlijk.
0: Oh, nu begrijp ik het. Ja. Maar ja, goed. Ja, dan kijken we even naar de dagen. Dus de vrijdagavond zijn de bezoekers al welkom. En de zaterdag tot en met, wat zei u, 4:00?
2: Tot 3:30, want 3:45 dan mogen de eigenaar en de dieren weer meenemen.
0: Ja, kijken we even naar het Vijzelpad. Ik ben er een beetje bekend. Voor degene die richting Zwolle komt, dat is gewoon de Zuiderzeestraatweg. En ik mag geen reclame maken, maar ik doe het deze keer toch. Dan heb je dus Cafetalia Nagelhout.
2: Helemaal goed.
0: En daar kun je dus linksaf het Vijzelpad op.
2: Ga je linksaf het Vijzelpad op en dan is het nog 1500 meter. En dan net onder de A50 door links staat de manege.
0: Ja, kijk, dus dat is heel makkelijk. Ook voor degene die... want ja, jullie willen graag bezoekers. Dat is natuurlijk Dat is natuurlijk mooi, dat straks ook heel veel...
2: Uiteraard, het mooiste is dat gezinnen komen, want omdat we dit jaar een jubileum hebben, hebben we ook een kleurwedstrijd gehouden onder alle basisscholen in Wezep en in Hattemerbroek. Dus die kinderen hebben allemaal onwijs een kleurplaat gemaakt en die hangen we allemaal op tijdens de tentoonstelling.
0: Kijk, dat is mooi. Nou, ik wens je een hele goed weekend. Ik hoop volgende week dat je een hele mooie show hebt aan de Vijzelpad bij een manegium. Ah, en misschien kan ik je volgende week nog even bellen hoe het afgelopen is.
2: Ja, helemaal goed, Henk. Altijd goed.
0: Oké, dankjewel, Wim.
2: Bedankt.
0: Hoi, goed weekend en succes volgende week.
2: Dankjewel.

0: Frans Gal of Francis Gal, hoe spreek je het uit? Het is Frans en dat is voor mij totaal abacadabra, Willem. Engels gaat wel bij mij, maar ik ga de titel ga ik ook niet benoemen. Dat doe ik helemaal niet, want dan kom ik er helemaal niet meer uit. Goed, ik las een stukje over het. Ja, en ik ben er zelf een liefhebber van, Willem. Heb ik het over het forelvissen. Ik ben er verschillende keer geweest. Maar ik heb nog nooit meegedaan aan een wedstrijd. En nu is er volgende week is er een wedstrijd op zaterdag 26 september. En dat allemaal bij de forellenkwekerij allemaal in Doorspek. Ja, aan de telefoon heb ik Mart de Haan. En die kan alles vertellen wat er volgende week allemaal gaat gebeuren. Bij de forellenkwekerij in Doornspek. Maar goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, vertel. Ja, sportief 6, een mooie prijs en winnen tegelijkertijd een bijdrage aan een goed doel. Dat is ook al heel belangrijk.
1: Ja, dat klopt. Het kwam eigenlijk, Adrie, die kwam met het idee van, joh, zullen we wat leuks doen voor een stichting? Nou, de stichting is dan ZZF geworden. Die doet onderzoek naar kinderziektes waar je niet vrolijk van wordt, zeg maar.
0: Nee.
1: Maar ze kijken ook naar ziektes als je arm breekt zomaar af. Wij noemen dat botcarrosie, maar hun hebben daar hele dure woorden voor.
0: Mm-hmm.
1: Toen dachten wij, nou weet je, we gaan daar een leuke actie van maken. We gaan een forelwedstrijd organiseren. Hele leuke prijzen hebben we. Een pontjepaling, zalm, een horloge, hengels. Dus er is zat prijzen. We hebben ook een loterij erbij zitten.
0: Ja.
1: Voor de kinderen hebben we een springkussen. Dan komt iemand glittertattoos zetten. Wat willen jullie nog meer weten?
0: Het is gewoon een complete dag. Het is niet puur het forelvissen. Het is daar gaat het om. Maar het is eigenlijk een complete dag voor de hele familie.
1: Ja, dat
0: pa
1: is
0: en ma zijn aan vissen en de kinderen kunnen, zoals je zei, die hebben kunnen andere dingen doen. En dan wordt er nog een barbecue georganiseerd, ja.
1: Ja, klopt ook nog. En een lunch tussen de middag.
0: Ja, dan moet je kijken.
1: We gaan eerst 3 rondjes vissen. Dan gaan we lunchen met z'n allen. Dan gaan we weer 3 rondjes vissen. En dan in die tussentijd gaat de barbecue aan. Zodat we wel op tijd kunnen gaan barbecuen.
0: Ja, is er een max aan, Mart, voor inschrijvers?
1: Nou, we hadden gehoopt eigenlijk op een 100, 150 man.
0: Mm-hmm.
1: We zijn op 47 geëindigd. Want we hebben wel de installatie nu gestopt. We moeten ook alles bestellen. Dat soort dingen. We moesten ook alle prijzen nog naar

0: kijken.
1: Ja, precies. Het inschrijven kan dus niet meer.
0: Nee, het inschrijven kan helaas niet meer. We hebben afgelopen maandag om 8 uur gezegd, s'avonds, jongens, we stoppen. Want ja, we hebben ook nog een privéleven. Als je nagaat, ik zit s'nachts tot 2:30 zit ik nog dingen in elkaar te flansen op de laptop.
1: Ja.
0: Dus ja, we hebben wel gezegd van jongens, nu stoppen we echt, want het wordt te gek. Kijk, sponsoring kan gewoon altijd. Dat is heel makkelijk.
1: Hoe zeg je dat nog eenmaal?
0: Sponsoring.
1: Oh ja,
0: dat
1: mag
0: altijd geld sponsoren.
1: Ja,
0: dat is allemaal geen probleem.
1: Absoluut. Nee.
0: Dat houden we allemaal netjes bij. Alles gaat ook gewoon echt naar de stichting ZZF.
1: Ja. Nou, dat is
0: ik zou gewoon zeggen, kom allemaal gewoon gezellig langs. Bakkie koffie. Zogeheid een cookie of een plakkie cake zijn.
1: Ja. Nou ja, maar in ieder geval voor mensen die willen komen kijken, dat kan natuurlijk altijd.
0: Ja, kunnen allemaal komen.
1: Ja, nu ben ik een beetje bekend bij die vijver van, ik weet niet, ben je de eigenaar trouwens? Van de
0: nee, dat is Teunis.
1: Oh, dat niet. Nou ja, maar in ieder geval, ik ben er wel een beetje bekend. Ik kom er regelmatig, kom ik daar vissen. Mm-hmm. Is het één vijver daar bij het restaurant, zeg maar? Of wordt er gevist door meerdere vijvers? Want de één is natuurlijk voor de zalm. Daar wordt niet gevist.
0: Nee.
1: En achter bij de weg wordt dan ook niet gevist. Het is dus één de grote vijver bij het restaurant. Daar wordt gevist. Ja.
0: Vijver 1, die gaan we dan gebruiken voor deze bijzondere dag.
1: Oh, oké.
0: Nou. En de poort is om 8:00 open 's morgens. Dus iedereen kan gewoon om 8:00 binnenkomen. Zou ik wel doen, in ieder geval om te drukken.
1: Ja.
0: Kan je ook nog een beetje redelijk je auto kwijt.
1: Ja. Ja, die parkeerplaats is redelijk.
0: En als iedereen gewoon goed parkeert, dan kunnen we er sowieso allemaal kwijt.
1: Ja, daarom. Ik was in die parkeerplaats. Vind ik tenminste een mooie grote parkeerplaats, hoor. Als je daar komt. Nou ja, voor degene die die er naartoe wil, laten we beginnen met de sponsor. Dus ga dit sponsoren, want je doet het niet alleen voor de forellen, voor het forelvis, je doet het ook voor een goed doel.
0: Ja.
1: En zoals je zei, zeldzame ziektes en vooral dan bij kinderen. Ik was in dat. Ja, dat daarvoor gesponsord wordt is al heel, heel belangrijk, vind ik altijd. Goed, dus
0: zeker, want de medische jongens die de pilletjes ontwikkelen en dat soort dingen. En de regering die zegt gewoon, nee, dat gaan wij niet betalen.
1: Nee, nee.
0: En dat is gewoon jammer.
1: Ja. Ja.
0: Totdat ze een kindje krijgen die het zelf heeft. Hè, en dan is het van, huilen geblazen.
1: Ja, dat is meestal zo. Maar in ieder geval dus, het inschrijven qua vissen kan niet meer. Je bent natuurlijk van harte welkom als toeschouwer om eens te komen kijken. En misschien is het ook leuk voor degene die denkt van, hé, ik vind dit zo leuk om te zien, omdat het vissen niet meer kan. Nou ja, dat is natuurlijk ook voor de eigenaar van de viskwekerij. Of van de viskwekerij is het natuurlijk ook leuk dat hij straks ook wat iets meer toeloop krijgt, zeg maar, om te gaan vissen daar.
0: Ja, klopt. Dat we naar de Forellenpark de Haren zijn gegaan, hebben we expres gekozen. Omdat de vorige eigenaar, die was niet echt heel netjes naar de klant toe.
1: Nee.
0: Wij weten van Teunis dat hij gewoon eerlijk is, open is. En hij zal je altijd helpen.
1: Ja.
0: Wij lopen ook met 4 man rond om te helpen. Want we hebben een paar mensen erbij zitten die nog nooit geforeld hebben. Maar die zeiden gelijk van, joh, wij vinden de actie goed. Wij doen het voor de actie en niet voor het forellen.
1: Nee.
0: Maar die geven wel straks een beetje tips van, joh, probeer dat eens uit of probeer dat eens uit.
1: Zijn er bepaalde een aantal vissen die je mee mag nemen of niet?
0: Alles wat je vangt mag je meenemen.
1: Hoe mag je, en je kan het daar ook eventueel nog laten roken, hè? Of kan dit niet nu, morgen of volgende week niet?
0: Dat weet ik eigenlijk niet of Teunis nu dat allemaal kan roken. Want je moet eerst even 24 uur laten besterven en dan pas roken.
1: Ja, precies. Ja, klopt.
0: Want je moet ze natuurlijk ook schoonmaken.
1: Ja, en ik rook ze zelf thuis. En dan heb je daar wel een beetje werk mee. Ik weet soms
0: zeker.
1: Ja.
0: En eventueel als zou iedereen zeggen, joh, we sponsoren het en we doen het naar een voedselketenbank. Prima, dat kunnen we ook zo regelen.
1: Ja.
0: We bellen die mensen op en dan moet dat gewoon geregeld kunnen worden.
1: In ieder geval kom allemaal naar de Haren, forellenkwekerij de Haren. En het is heel makkelijk te vinden, hè? Je gaat vanaf naar de wijk, ga je door, spek door. het dorp door en dan hebben ze het gelijk aan de rechterkant. Staat in ieder geval een bord aan de weg. Dan ga je de Haren, is dat niet de Harenweg? Ja, geloof het wel, hè? Die ga je op.
0: Ja, volgens mij wel.
1: Moet een paar bochten door en dan ben je er ook zo. En vanaf Oldebroek, zeg maar, kom je richting Elburg. Dan is er nog voor Doornspijk, ja. Maar dat staat prima aangegeven. Dus ja. Daar ligt het niet aan. Ik wens je
0: wel na de begraafplaats.
1: Het is na de begraafplaats. Ja, precies. Maar het is voor het dorp zelf. Ja. In ieder geval, ik wens je een heel veel succes volgende week met die hele mooie actie die jullie doen. Want ja. ik vind het een hele mooie actie. En ik hoop dat er veel gevangen wordt aan vis. Ja. En ik hoop dat er toch sowieso de inschrijvingen zijn geweest qua vis. Maar dat er toch veel toeschouwers komen en zeggen van dit gaan we toch eens even bekijken.
0: Zeker.
1: En ik hoop dat er nog een heel zootje sponsors bij komen.
0: Ja, dat hopen we ook nog. Dat we nog een beetje sponsors erbij krijgen natuurlijk. Geld, donaties zijn altijd allemaal welkom.
1: Ja.
0: Ik weet ook de klitter tattoos en vragen ze ook een 50 cent voor, geloof ik, of een eurotje.
1: Ja.
0: Dat gaat ook allemaal naar de stichting toe, ZZF.
1: Oké. Mag ik je bedanken voor dit interview, Mart?
0: En, ja, ik jullie ook.
1: En ik hoop dat je een hele fijne weekend hebt. In ieder geval sowieso dit weekend, maar ook volgend weekend.
0: Ja, en volgend weekend is het heel mooi weer, zeggen ze.
1: Ja, daarom. Ja, en dat heb je ook nodig.
0: 25 graden.
1: Ja, zeker. Heb je nog nodig. Ah, maar dan kun je het toch zo mooi zijn. Daarom. Ik mag er ook altijd komen. Geniet dan gewoon van de natuur. Kom dan gewoon even kijken zeker. En geniet van de natuur. In ieder geval heel fijn weekend en succes volgende week.
0: Oké, dan zien we elkaar nog wel volgende week.
1: Nou, ik zit elke zaterdag hier. Ik heb de verplichting aangehaald en dan moet ik het ook maar doen, hè.
0: Ja. Maar tussendoor even.
1: Maar ik zou 's morgens nog even kunnen komen. Zien we elkaar nog.
0: Hebben jullie eigenlijk ook een rijende, is er zo'n vliegende kiep?
1: Die halen we af en toe nog eens van stal. Zeker.
0: Okay. Misschien is het leuk als jullie rond een uur of vier komen.
1: Ja, maar dat redden we allemaal niet. Want alles moet aangesloten worden. En daar zit nogal iets werk in.
0: Oh, oké. Okay.
1: Het is een behoorlijke grote kar. En dan moet allemaal internetkabels, alles moet aangesloten worden. Microfoons moeten aangesloten worden. Er ben ik maar sowieso. Als we dus weggaan met hem, dan zijn we al sowieso een klein halve dag mee bezig. Vooral alles op zijn plaats staat. Dus,
0: Oké.
1: Maar in ieder geval, ik wens jou en je team een heel fijn weekend. En volgende week heel veel succes. En dat er heel veel geld opgehaald wordt voor dit goede doel.
0: Ja, oké. Hartstikke bedankt.
1: Fijn weekend. Hoi.

I Take It Back, Sandy Posey. Dat was een oudje, 1967, allemachtig. Dan zijn we heel jaartjes terug, Willem. Ja, ik praat even met mijn collega die al zit te wachten hier. Goed, het is 3 minuten voor de klok van 6 uur is het alweer. Ja, ik wou zeggen 5 uur, maar dan weer 6 uur. Aan de telefoon hadden we de heer Wim Lindeboom. Dat ging allemaal over die tentoonstelling. Ja, Cilia Visten was ik erg blij mee voor het BMX rijden. Volgende week heeft ze een heel belangrijk weekend. En dat allemaal in Zoldert in België. En helaas kunnen we haar dan niet bereiken, want dan zijn ze echt bezig met de wedstrijd. Maar die week daarop proberen we haar zeker nog weer aan de telefoon te krijgen, want we gaan haar volgen. Maar de Haan, die hadden we aan de telefoon over het forelvissen van volgende week. En dat allemaal voor een goed doel. En natuurlijk Gerrit-Jan Veldhoen hadden we ook nog even aan de telefoon. Dat is morgen volgende week voor die Demo Classics. En dat allemaal in Oosterwold aan de Grote Woldweg, de Drie Merkenweg. En er was er nog één. Goed, ja, en dat wordt ook een heel groot weekend met een tent en alles erop en eraan. Egbert, die hadden we aan de telefoon, die was dol enthousiast, want Levi Vlier, hij werd 5e en in Assen. Goed, ik wens je nog een heel fijn weekend. Straks is het de beurt aan Willem Vlieger hier met het programma Tijdloos en Herman Zieluis, Dave Hermans muziekschotel, allemaal bij Loco FM. Goed weekend, hoi hoi.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
2: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 kilometer per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 kilometer per uur was. Zo heeft de politie achteraf berekend.
1: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
3: Want dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
1: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: deze nog? Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Dankzeggen dan Gert-Jan Mulder voor de afgelopen 4 uur van 2 tot en met 6 met Noord-Veluwe Sport. Ja, Sjeplaas is wel mee blij dat hij even kunt lopen. Maar ja, hij heeft weer volgehouden. Hij is nu weer onderweg naar Hollebroek. En ik hoop van Gert-Jan dat het droog blijft. Want hij is gewoon op de brommer. Hè? Niet met de auto, nee, hij is gewoon lekker op de brommer. En elke week, ja, dan wezen we dan weer naar Elburg toe. Maar altijd meestal toch wel met de brommer. Ik hoop van Gert-Jan. En natuurlijk ook voor mezelf dat het lekker weer droog blijft. Maar ja, het is gewoon altijd weer afwachtend wat voor weer je had. Want ze hadden vandaag, ik had vanmorgen voor het eerst weer sinds maanden dat ik een lange broek aan had. Maar ik heb er weer uitgedaan, want het was gewoon lekker weer. Dat, nou, het is wel goed. En dus je zit hier weer lekker in mijn korte broek. Dus ik tijdloos te presenteren, want het werd weer gewoon lekker weer. Ja, dus maar maakt niet uit. Wat gaan we lekker doen? Gewoon lekker muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag 10 oktober. En ik geloof dat bijna alle muziek is afkomstig. Die heeft betrekking op de datum van vandaag. Enkele platen niet. Maar ja, vooruit, hup. Kunnen niet alles hebben. Maar we zijn begonnen met de alarmschijf van deze week. En dat was de Manhattan Transfer. Hun debuutsingle in de Nederlandse top 40. Met Chanson d'Amour. Ja. En na de alarmschijf gaan we verder met Roy Orbison. Vanaf de DVD of CD. The Black and White Night. Only the Lonely.
2: Lights up.

my God.

Ja, Elvis Presley met How Great the Odds. Ja, ik heb meerdere uitvoeringen, maar heb er één uitgenomen dat ik ze van, nou, daar was ik zelf niet zo blij mee. Maar ja, dat maakt niet uit. In ieder geval, dat was wel een hele mooie plaat van Elvis Presley, How Great the Odds. De echtgenote van Thomas Woods is 44 jaar. Nee, Eleanor Rigby overleed op 10 oktober 1939. Echtgenote van Thomas Woods is 44 jaar geworden. Eleanor Rigby wordt begraven in het familiegraf op het kerkhof van St. Peter's Kerk in Woolton, een wijk in Liverpool in Engeland. Het zou puur toeval zijn geweest dat het liedje Eleanor Rigby van de Beatles ook zo heet. Paul McCartney heeft de titel samengesteld. Eleanor komt van Eleanor Bron, een actrice die speelt in de bioscoopfilm Help van de Beatles. Rigby komt van een winkel in Bristol, waar Paul McCartney ooit langs zou zijn gelopen. Eleanor Rigby wordt op 28 april 1966 in Studio 2 van de EMI Studios aan de Abbey Road in Londen opgenomen. En ja, het wordt dus weer een hit voor de Beatles, zoals ja, bijna elke plaat. Eleanor Rigby van de Beatles.

0: In de tijd.
1: De gouden klassiekers.
2: De gouden klassiekers.
1: Die je zo weer meenemen naar de tijd van toen.
3: In Tijdloos. Met Willem Vlieger.
4: Hallo, met Monique.

雪哦。

Frank Aston, ja, hij wordt vandaag 80 jaar. Oftewel Frans Bichon, zoals het hier in zijn woordenaam is. Maar ja, Frank Aston, samen met Monique en met Hey Monique. Ja, ik heb toen een gesprek gehad met Frank Aston. En ja, toen, ik wist het helemaal niet meer. Hij had net zijn grote hit, I Still Remember the Good Times. En toen gaf hij een optreden bij Nederland Muziekland. En kwam ik in de artiestenfoyer. En toen heb ik met Frank Aston aan de bar gezeten. Samen een lekker potje bier gedronken. En ja, toen zei hij van, maar ken je die plaat? Ik zei, ja, natuurlijk ken ik die plaat. Hij zei, nou, dat heb ik ook meegezongen. Dus zodoende draaide ik deze plaat, Frans en Monique, met Hey Monique. En er is nog een andere jarig, ja, die is liedzanger van, liedzanger van Ultravox en daarvoor bij Slick. We hebben het over Mature. En ja, ik heb het uitgekozen voor Vienna. En Mature, hoe oud word ik vandaag? 83 heb ik dat, nee, 73 dat hij hier wordt. Ja, helemaal goed Willem.

The Doors met de Unknown Soldier. En ja, dat slaat weer op een volgende bericht. Want ja, bij deze platenmaatschappij waren de Doors aangesloten. Op 10 oktober 1950 wordt Elektra Records opgericht. Deze platenmaatschappij is gespecialiseerd in jazz en volksmuziek. Ja, dat zou later wel veranderen. En ja, anders hadden ze niet de Doors genomen. Nee. We gaan naar een LP van Anita Meijer, uitgebracht op 10, werd nummer 1 op 10 oktober 1981. Shades of Desire. En daar staat een hele grote hit op. Wat heet? De hit van het jaar 1981. Anita Meijer met Why Tell Me Why.

Black Sabbath met Paranoid. En ja, dat is een. Die is afkomstig van een LP met de gelijknamige naam. En die staat op 10 oktober 1970, nummer 1 in Engeland. Ja, Paranoid, Black Sabbath, lekker. In Londen gaat op 10 oktober 1963 From Russia With Love, de tweede James Bond film, in première. Naast Sean Connery als geheimagent 007 speelt Robert Shaw een hoofdrol als KGB-agent Red Grant. De titelsong is geschreven door Lionel Bart. Matt Monroe is de zanger. Deze single komt op 14 november 1963 binnen in de Britse hitparade. From Russia With Love van Matt Monroe bereikt de 20ste plaats. Eens even kijken. Wat heet luisteren.

Tanja Tucker. Ja, ze mag vandaag 68 jaar worden. Would you lay with me? Ja. Dat is toch wel een leuke plaat. Geloof ik bij ze. Misschien voor de allereerste keer van mijn leven. Maar ja, ik vond het toch wel een leuke plaat. Van Tanja Tucker. Gisteren hadden we een bericht van Edith Piaf dat ze ging trouwen. En dat was op 9 oktober 1962. En op 10 oktober 1963 overlijdt de Franse zangeres Edith Piaf aan de gevolgen van een zwakke gezondheid. Die ze wijt aan haar alcoholmisbruik en morfineverslaving. Edith Piaf is als Edith Giovanna Cassion op 19 december 1915 geboren in Rue de Belleville in Parijs. Haar Italiaanse moeder verdient de kost als zangeres in de cafés van Parijs. Haar vader is acrobaat. Edith Piaf wordt opgevoed door haar grootmoeder. Als jong meisje gaat ze mee met haar vader om in de onderhoud te kunnen voorzien. Als 15-jarige zingt Edith Piaf haar chanson in de straten van Parijs. Tijdens de Tweede Wereldoorlog treedt zij veel op voor Franse soldaten. In 1945 wordt Edith Piaf ontdekt door Louis Leplay, die haar in zijn Franse nachtclub laat optreden. Van 1947 tot 1949 heeft Edith Piaf een verhouding met de bokser Marcel Cerdan. Van 1952 tot 1957 is zij getrouwd met Jacques Pils. Een jaar voor haar dood trouwt Edith Piaf met de 20-jarige jongere Theo Sarrapo. In maart 1963 staat zij voor het laatst op de planken. 7 maanden later sterft zij. Bij haar begrafenis op de Pierre Lachaise komen meer dan 40.000 Parijzenaren haar de laatste eer bewijzen. In 1999 wordt Edith Piaf in Frankrijk uitgeroepen tot zangeres van de eeuw. Céline Dion bezet de tweede plaats. Maria Callas is de derde. Gisteren had ik nog een regrette rien. Dan heb ik gekozen voor Milord. Hier is Edith Piaf.

0: The First Lady of the Gospel Muziek, Vestal Goodman, met...
1: ja, Rock of Ages. De laatste plaat die gedraaid is van Van Halen, Jump. Want de liedzanger van Van Halen... ja, daar heb je met een cd. Dat is David Lee Roth en die is vandaag jarig en mag vandaag zijn 71ste verjaardag vieren. Van Halen met Jump. Tot na de klok van 7 uur.

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyadh, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
2: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
1: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, welkom terug bij Tijdloos en begonnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag, uitgezocht door Marcel van S. En hij zocht een plaat uit een van mijn favorieten van de Cats, I Don't Know, toen de tijd geschreven door Peter Schoonhoven. Ja, die zat bij de platenmaatschappij van de Cats, als ik het helemaal goed heb, bij EMI zat hij. En die heeft ook platen geschreven en dit was er een van I Don't Know, zo verschrikkelijk mooie plaat. Ja, en die staat op het LP Take Me With You, die de Cats in 1970 uitbrachten. En ja, alle platen op Peter Schoonhoven na zijn geschreven door leden van de Cats. En ja, alleen als je de CD koopt, er staat nog een plaat. De live uitvoering van Lights staat erop. En die is toen uitgeschreven door de Lewis and Clark Expedition. Ja. En Where Have I Been Wrong, Don't Waste My Time, Five Little Tears, Iris, I Love You, I Do, Lonely Walk, die staat er ook op, 6 minuten en 17, genieten van de Cats. Marianne in live uitvoering, Magical Mystery Morning, ja, die staat op de CD, want die stond niet op de LP, die was alleen op single uitgebracht. Maar ik heb een plaat uitgekozen en ook een van mijn favorieten van de Cats, van heel veel luisteraars. I Walk Through the Fields, toen het eigenlijk geschreven door Kees Veerman. Ja, heerlijk.

De Dave Clark Five met de Glad All Over en op 10 oktober 1964 geven de Dave Clark Five een optreden in Thank Your Lucky Stars, gepresenteerd door Brian Matthew en Applejacks en Susan Mon. Ja, die treedt ook nog op. Katie Kirby treedt ook nog op. En ja, maar in ieder geval, ik vond het mooiste de Dave Clark Five. En we gaan naar een LP toe. We gaan naar de LP van The Police, The Ghost in the Machine. En die staat op 10 oktober 1981, nummer 1 in Engeland. Hij blijft daar 3 weken staan. Spirits in the Material World, dat is een van die platen die...

The Creedence Clearwater Revival met Run Through the Jungle. En deze plaats stond op 10 oktober 1970. Nummer 1 in Frankrijk. Zelfs in Frankrijk, waar de helft van de muziek moet Frans zijn. Maar de Creedence Clearwater Revival brak daar wel door. En had er dus ook een nummer 1 hit met Run Through the Jungle. The Rose gaat op 10 oktober 1979 in Los Angeles in première. In deze bioscoopfilm speelt Bette Midler een lager geval... geraakte zangeres. De scenario-schrijvers Michael Cimino en Bo Goldman hebben het bewogen leven van Janis Joplin als gegeven genomen. Mark Rydell is regisseur van de film The Rose. Vanaf 7 oktober 1979 draait de film in de Amerikaanse bioscopen. De soundtrack van The Rose komt op 5 april 1980 binnen in de Nederlandse LP Top 50. Dit album bereikt de 5e plaats. Het is altijd nog een van de beste muziekfilms die ik ooit gezien heb. Meen ik serieus. Genieten van alle muziek die daarin voorkomt. En de titelsong is ook heel erg mooi. Bette Midler met The Rose.

The River van Bruce Springsteen en de LP. Die komt op 10 oktober 1980 wordt die uitgebracht. En in de Nederlandse LP top 50 blijft deze LP op 3 steken. Ja, en ja, het is een dubbel LP. En Hungry Heart, dat is een van die platen die een hit werd in de Nederlandse top 40. Misschien zijn er wel meer, maar dan weet ik zo 1, 2, 3 niet uit mijn blote hoofd. Nee, dat is makkelijk zelf. Wat gaan we doen? We gaan terug naar 1964, want door Daveren wordt op zaterdag 10 oktober 1964 op Nederland 1 de eerste Willy en Willeke Alberti show uitgezonden. Zij ontvangen als gasten Imca Marina, Jannie Stalknecht, wie dat ook mag zijn, ik weet het echt niet, en André Verduin. Het orkest staat onder leiding van Jack Bulteman. Ja, toen had je nog gewoon live muziek. Ja, Imca Marina. Über den Wolken ist Sonnenschein, een hit van haar uit het jaar 1964. Ciao.

Good Vibrations van de Beach Boys. En deze single die wordt op 10 oktober 1966 bij Capitol Records in de Verenigde Staten uitgebracht. Good Vibrations van de Beach Boys komen op 22 oktober 1966 binnen in de Billboard Top 100. In de week van 10 december 1966 staat deze single 1 week op de eerste plaats. De Beach Boys zijn op 17 februari 1966 in de Western Recorder Studios in Los Angeles begonnen aan de opname van Good Vibrations. De productie wordt in de Gold Star Studios in Los Angeles afgemaakt. En na 22 sessies is Brian Wilson op 21 september 1966 tevreden over Good Vibrations. Ja, hij zegt van, nou, hij vond het goed, klaar. En toen hebben ze deze single, hebben ze toen gewoon uitgebracht. En dan had ik wat anders klaarstaan, maar dat kan ik weer even niet. Ja, hier. Want vanaf 10 oktober 1968 staat Barbarella in de Amerikaanse bioscopen. Het scenario is van Jean-Claude Forest en Claude Brulé. Barbarella is geregisseerd door Roger Vadim. Jane Fonda, zijn vrouw, speelt de titelrol. Milo O.C. is te zien als Duran Duran. Naar deze figuur heeft de Engelse groep Duran Duran zich vernoemd. Duran Duran, The Reflex.

Sparkling Rosie van Neil Diamond. Ja, nummer 1 op 10 oktober 1970 in Engeland. En we gaan naar nummer 1 van 10 oktober 1964. Een hele tijd geleden, 62 jaar om precies te zijn. Roy Orbison met Pretty Woman. En in die lijst uit Nederland in 1964 stond deze plaat. Er staat erbij, dus ik kan het niet geloven. 9 weken, nummer 1. Pretty Woman, Roy Orbison.

Ja, je mama don't end van Luggins in Messina. En op 10 oktober 1972 wordt deze single door Columbia Records uitgebracht. Deze single die komt op 11 november 1972 binnen in de Billboard Top 100. En Your Mama Don't Dance van Luggins en Messina behaalt in diezelfde Billboard Top 100 de 4e plaats. Een andere plaats die nummer 1 werd in de Nederlandse top 40 en ook in de megacharts op 10 oktober, maar dan van het jaar 1987 is Rick Astley met Never Gonna Give You Up.

0: On my word.
1: On my word van Cliff Richard in the Shadows. En ze geven op 10 tot en met 13 oktober 1965 een concert in Polen. En dat doen ze in Warschau. En het wordt georganiseerd door de Poolse regering. Wat we hebben we toen de tijd.
2: Dit programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaag in de muziek.nl.
1: Ja, ik wens je nog heel veel plezier vanavond met de verdere programmering van de lokale omroep. En ja, straks de Weekend Express en heb je nog twee herhalingen met Bandpunt, Stendo's en Love Songs. Wat mij betreft, een fijn weekend en tot volgende week vrijdag. Doei!

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïense president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vastzat is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
2: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
3: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
1: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajj Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Gelukkig staat het Veemuurmeer. 24 uur per dag. Radio met glimlach. Blue FM. Jouw nummer 1.
1: There she was.

0: kanaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond opklaringen, de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit, na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Hetje Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

Het was 12 uur in Venlo. Het wordt niet hem naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik had jouw jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen gaan ze het begin. Op het kerkplein in november zag ik ook voor de eerste keer

gezicht. Overdag de zon en 's nachts de mond. Ik was woorden niet verstond. Ik dacht meer aan Oda dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid geluk. En 's nachts in bed sloop ik net, kom de geen op bezoek.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de Marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesbeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon.